0: aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
3: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En een vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen. Nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klikt goed. Maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad, ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen en in alles wat we doen, of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan, maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed en die spelen ook allemaal in topcompetities, dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Nou, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.
3: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio. It's now I use

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt. Want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn. Dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment. Die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, Engelands bekendste supermarktketen, Tesco, gestrikt als official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB. Hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, wij hebben het topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al een sponsorcontract met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennistoernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden. Precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw. En toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, nou, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Maar toch... je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is. Dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling. Dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken. Et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft. Dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: Ja.
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
9: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
10: Cricket.
11: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken. En ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Het ging eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: Ja, zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee. Maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints. En dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen. Ja, ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rij nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races, of 12-uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dank je wel. All Sports Radio Live. Welcome.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed. Maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten en met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, nou, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad, ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Nou, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hey!

0: is Salavi, baby. All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging echt heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal tijdens de races of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoe ver ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: En dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag aan de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau. En dan ook van de 24-uur races. Of 12-uur races. Of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprint races. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek. Want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maakt gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon de resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsycholoog. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach en nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. In eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2000, wat is het, 24, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij zeg maar kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelde ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen 3e. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8 teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
9: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Darts.
11: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
12: Ay, ay.

0: What the hell?
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
3: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hoven, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen. Die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt: toen wij het team instapten, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze. Dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken. Dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers, waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Vlings, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen. Mats van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
2: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
3: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz, en die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopen tot mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
2: Maar het is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
3: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdsponsor van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal een ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat geeft dus sympathie op het merk Allianz.
2: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport Update. Maar ook een keer tijdens de BV Sport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een grote percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien, misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
3: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in de tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien. Waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters. Doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet. En dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden. Vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
2: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
3: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doel ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel gek, heel ander nieuwtje of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan, de meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika, die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals, dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd, is deze week verkocht en op een veiling en bracht $12,5 miljoen op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor 12,5 miljoen dollar. Ja, ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
2: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
3: Absoluut, Robert. Tot dan.
1: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons, voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. Een masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach en nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal en dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nu eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Nou, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt eerst natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Hij noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld. Zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken, maar step by step. Zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment. Die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want de jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie, want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, wij hebben het topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk, maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen en die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennis toernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijker maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden. Precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk en trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de naam niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. En er is er... zijn er ook maar drie met Adidas, onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje, Feyenoord natuurlijk, met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport, maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien en dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar... soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist, ja, persoonlijk misschien. Maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus dat ben ik absoluut met je eens. Maar het is eigenlijk wel zo. En dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi, maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van, kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje, daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten. Je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirts ook op de tribune. Dus, maar toch, je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds, ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is. Dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling. Dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken. Et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je dat shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken. En ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke race weekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, Ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi, het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12 uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprint races. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: me.
1: All Sports Radio Live.
2: 85-voudig handbal international Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: Allereerst van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
2: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
3: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
2: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
3: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn, want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
2: Uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
3: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
2: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
3: Nou, er moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
2: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil. Want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
3: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
2: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
3: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, je kent de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed. Maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
2: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
3: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad, ja.
2: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
3: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen en in alles wat we doen, of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan, maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed en die spelen ook allemaal in topcompetities, dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
2: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
3: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
2: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
3: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker van dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. De eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt eerst natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
2: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
3: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals gezegd, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
2: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
3: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
2: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
3: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
2: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
3: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
1: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcast.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen.
8: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Peaceful Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Nou, het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk. Deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: Ja, zei al, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races, of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: En hoe ver ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag aan de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. En, ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit hem natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En nou mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8 teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
7: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
2: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hove, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen, die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, ja, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt, toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze, dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken, dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers, waaronder, nou, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Swings, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen, Mats van der Bus en Pien Hersman. Dus ja, een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
1: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
2: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz. En die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028... hebben ze wat extra gestalte gegeven. Daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschrept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopend op mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
1: Maar dat is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van, ja, eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
2: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdsponsor van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal een ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat, ja, geeft dus sympathie op het merk Allianz.
1: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport update. Maar ook een keer tijdens de BV Sport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een groter percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
2: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in de tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien, waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters, doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet, en dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden, vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
1: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
2: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doe ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft de jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel ander nieuwtje of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan, de meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika, die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals, dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd, is deze week verkocht en op een veiling en bracht $12,5 miljoen op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor 12,5 miljoen dollar. Ja, ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ja, ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit hem natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu, ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van een Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistenttrainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten en vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt eerst natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, ja, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij, ja, trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Pep Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, hè, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment. Die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, nou ja, Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als, ja, official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van de supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief, maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want de jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, we hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING, heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennis toernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden, precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin, die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi, de strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En het trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt staat. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, een Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt dat een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Dus, maar toch... Je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds, ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch talend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je dat shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
2: Volleybal.
3: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
2: Tennis.
4: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races, of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee. Maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints. En dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24 uur races of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon de resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dank je wel. All Sport Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, er moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil. Want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten en vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, je kent de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt eerst natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft van aanvallend opzicht. Enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals gezegd, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we op een, bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer de Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.

0: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
7: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Jelmer Lelieveld.
11: Een bijzonder goedemiddag. Nou, bijzonder goedemiddag is het ook voor Dicky. Advocaat heeft wederom geschiedenis geschreven met Curaçao. Want in de nacht van gisteren op vandaag heeft hij het eiland geloodst naar de kwartfinales van de Nations League voor de eerste keer. Gelijkspel tegen Trinidad en Tobago 1-1 was voldoende. Nou, heel erg goed gedaan natuurlijk door Dicky en de rest van zijn team. Sowieso een opvallend sportweekend afgelopen weekend. Ook met die persconferentie voorafgaand aan de Nations League wedstrijd van Ierland tegen Israël. Met die Israëlische journalist die een racisme opmerking maakte over het Ierse elftal. Dus waarschijnlijk ook nog niet het laatste woord over gesproken. Nederlands elftal heeft natuurlijk over gespeeld. Daarover zometeen meer met Aten Mos. Ik ga ook vooruitblikken op het IVRM Sportdebat dat morgenmiddag plaatsvindt. Het Nationale Sportdebat. En ook wat nieuws met betrekking tot je wintersportvakantie. Dat zometeen en tot en met 1 uur in All Sports Radio Live.
12: You ever heard about that thing?

0: Mesmerized van Faith Evans in All Sport Radio Live.
1: All Sport Radio.
0: De eerste interlandperiode van de nieuwe bondscoach Xavi die zit erop. Oranje won zondag, gisteren in de return opnieuw met 2-1 van Servië. En met 2-1 was de score van Oranje dus precies hetzelfde als die van vorige week in Belgrado. Ik ga erop terugblikken met de man voor wie coachen en analyseren een tweede natuur is. Oud-voetballer en trainer Aad de Mos. Hoi Aad.
2: Goedemiddag, hi.
0: Ja, de campagne is qua scores succesvol. Hè? Nederland staat op de eerste plek in de pool op dit moment. Maar hoe heb jij het voetbal ervaren? Vooral namelijk gisteren dan, tijdens de wedstrijd.
2: Ja, nou, de hele wedstrijd had ik het idee dat Servië zou gaan scoren. En makkelijk zou kunnen scoren. Dat is ook wel gebleken. Dus ze hebben niet de wedstrijd in handen kunnen krijgen. In tegenstelling tot één helft tegen Duitsland en één helft tegen Griekenland. Dus het was minder dan de eerste twee wedstrijden, vond ik.
0: Ik vond ook, Servië speelde nogal bonkig spel. Had Nederland daar genoeg antwoord op dan, denk jij?
2: Ja, maar ze hadden natuurlijk geleerd van de eerste wedstrijd. En ze stonden vrij goed, Servië. Het was niet de Servië van de eerste wedstrijd. Daar mag je wel rekening mee houden. Dat ze dus georganiseerd goed speelden en er heel goed uitkwamen. En wat andere spelers hadden. En vooral die Svetkovic heeft 2-3 mogelijkheden gehad om te scoren. Hij scoorde 1 keer prachtig. Maar had wel 3 kunnen maken gisteren. Dus dat zegt ook iets over de zwakte van Nederland.
0: En hoe kan het dat die zwakte van Nederland er is, denk jij? Wat is jouw mening daarover?
2: Dat we geen topelf zal zijn. Dat wisten we al. We hebben geen Van Basten, Cruijff, Van der Vaart, Van Persie. Robben noem maar een aantal Van Nistelrooy. Dat hebben wij niet meer. Dus dat zijn gewoon goede internationals. Maar dat zijn geen wereldtoppers. Het leuke daarvan is dat we deze periode wel jonge jongens gezien hebben. Die eraan komen. Van Bommel, CGL. Dat zijn Meerdink. Dat zijn wel jongens die wat nieuw elan kunnen brengen in zichzelf dan.
0: Ja, vooral omdat hij in de eerdere wedstrijd ook een geweldige goal heeft gescoord. Wat echt een prachtige, formidabele goal was.
2: Nou, Van Bommel gaf de voorzet.
0: Ja, precies. Dat bedoel ik. Ja, de voorzet. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, nou ja, dat is een onderdeel van het spel. En hij heeft natuurlijk ook nog meerdere dingen die sterk zijn. Hij is snel. Hij trapt heel goed. En hij doet zijn verdedigende werk. Soms te uitbundig, vind ik. Maar dat doet hij zeer goed.
0: Er zijn dus 4 wedstrijden geweest. Eerste interlandperiode zit erop. Ik zei het al. Wat is jouw zicht op de coachingstijl van Xavi? Past hij bij het Nederlands elftal?
2: Ja, past hij zeker bij het Nederlands elftal. Hij heeft een duidelijke visie. Je ziet dat alle coaches die nieuw zijn. Of het nou Van Bommel is, of het is Mancini. Of het is Gabi en zeker ook Jurgen Klopp. Het zijn vele oefenwedstrijden om te zoeken naar de ideale formatie. En ze hebben geen tijd gehad om erop te trainen. En de speelstijl die ze willen trainen. De enige die er bovenuit steekt op dit moment, die het wel heel snel opgepikt hebben, dat is België met Van Bommel.
0: Ja, want Xavi zei achteraf ook nog, het is een familie die nog aan elkaar moet wennen een beetje. Snap jij dat hij dat zegt? Er ontstaat wel een familie, er zijn veel verbeterpunten.
2: Ja, nou ja, dat is. In Spanje is dat gebruikelijk. Hè? Dat is meer het familiegevoel. Het samen eten, het samen alles bepalen wat er gegeten wordt. Het samen sla maken. Hoeveel slaolie erbij moet, hoeveel peper en hoeveel zout erbij moet. Dat heb ik zelf meegemaakt in Spanje. Dat hebben wij minder. Wij zijn meer op onszelf. Wij zijn een nuchtere volk dan bijvoorbeeld. Het warme Italië of het warme Spanje.
0: Kan dat uiteindelijk slagen, denk jij, bij het Nederlands elftal zijn manier van aanpakken?
2: Ja, inhoudelijk is hij sterk genoeg. Dat voel je aan alles. Hij vertelt geen onzin. En de spelers die begrijpen het ook wat hij wil. Maar het gaat natuurlijk altijd om de uitvoering. En de uitvoering zie je af en toe dat het heel goed gaat. Het druk zetten. Af en toe dat het wat minder gaat. Of helemaal niet gaat. Dus dat moet ingeslepen worden en daar heb je dus trainingen voor nodig. En dat is niet gegeven aan bondscoaches. Het wordt zelfs afgepakt en steeds minder. Je moet in 11 dagen 4 wedstrijden spelen. Dat was vroeger 2.
0: Ja, wat ook gezegd werd door sommige spelers, hè, dat het vrij heftig is om zoveel wedstrijden in die 11 dagen te spelen, die 4 wedstrijden. Wat ik me trouwens ook wel afvraag, wat jij zei over Xavi, hij is ook, ik vind het ook best wel verfrissend dat hij wel wat zelfreflectie heeft en ook zelfkritisch is in interviews of in persconferenties.
2: Ja, zeker. Dat hij zegt van, joh, ik heb het verkeerd in het middenveld neergezet. Dat had ik anders moeten doen in plaats van Til. Dat is me niet goed bevallen, de heer zelf in Griekenland. En dat kan ik me ook best voorstellen. En dat is wel netjes, ja.
0: Dan wil ik ook nog even kijken naar Virgil van Dijk. Zijn 100ste interland heeft hij gespeeld. Hij is 85 keer aanvoerder geweest. Staat in een illuster rijtje met andere spelers die ook meer dan 100 interlands hebben bereikt. Hij is de 11e speler. Kuyt staat hiermee in het rijtje, Van der Vaart, Van Persie, van Bronckhorst. Hij is natuurlijk nog geschiedenis aan het schrijven. Maar hoe plaats jij hem in dat rijtje als speler van Oranje?
2: Nou, geweldig. Over de kop niet gezien in Nederland. Speelde bij Groningen. Geen enkele top PSV, Ajax, Feyenoord wilde hem hebben. Hij is toen naar Schotland verhuisd. Dus hij is daar ontzettend goed ontwikkeld. Daar heb ik respect voor. Wat hij heeft laten zien bij zijn club nu, Liverpool. Dat is indrukwekkend geweest. Een van de beste verdedigers ooit in de Premier League. Zeggen toch mensen die op dat niveau gespeeld hebben. Of zelfs beter waren dan zij. Onder andere Ferdinand. Ja, dan heb je wel iets gepresteerd, vind ik.
0: Wat ook wel interessant is, is dat hij vrij laat in het Nederlands elftal geselecteerd is. Dus hij heeft een latere leeftijd. Hij is nu 35. Nou, we zijn even oud. Dus ik kijk naar wat hij allemaal op heeft bereikt. Dan kijk ik enorm daartegen op. Gewoon op een sportief gebied. Van wat zit er nog meer voor hem in, denk je, bij het Nederlands elftal voor Van Dijk? Virgil.
2: Nou ja, dat hij zelf voelt aan zijn lichaam en aan zijn uitvoering of hij dat kan bijbenen de komende jaren. Dus hij zei van dat hij nog probeert een EK en een WK. Nou ja, als hij dat kan volhouden, fysiek en mentaal, ja, dan is dat een wonder, denk ik. Maar als hij onderweg merkt dat het niet meer gaat, of dat de kritiek hem te veel wordt, ja, dan zou ik onderweg zelf opstappen en zeggen, jongens, het is gedaan, ik stop ermee.
0: Om toch nog even terug te komen op het elftal in de breedte. Die defensieve stabiliteit, dat is toch wel, denk ik, een belangrijk aandachtspunt. Dus de 12e wedstrijd op rij dat er een doelpunt tegen is gekomen. Slechtste reeks in 68 jaar. Wat kan Xavi nog doen aan veranderen? Wat moet hij anders doen in de toekomst?
2: Nou, je hebt daar natuurlijk intelligentie voor nodig. En een bepaalde gewenning. En wij hebben moeite om lopende mensen af te stoppen. Dan moet je ook een aantal beesten hebben achterin. De Spanjaarden kunnen dat wel. En met veel ruimte in de rug spelen. Barcelona, ja. Die kan dat. Die zijn vanaf kinds af aan daarmee bezig geweest. Bij Nederland is het wel eens andersom geweest. Ik heb Spanje nog nooit gezien in een 5-5-formatie of 5-3-1. En wij switchen wel eens onder Koeman ook naar 5. Ja, dat zullen ze in Spanje nou doen. En daar hebben ze natuurlijk ook wel beesten staan. Als je de driehoeken bij Spanje ziet. Dat is van wereldklasse voor de verdediging. Dus met Kubarski, Laporte en met Rodri. En dat hebben wij natuurlijk niet.
0: Stel, jij bent een... Dus ga verder.
2: Wij zullen altijd die problemen blijven houden, denk ik.
0: Stel, jij bent
2: als we zo spelen.
0: Stel, jij bent een vogeltje op de schouder van Xavi. Welke dingen zou je hem dan influisteren voor de komende periode van de Nations League? Verderop in het jaar.
2: Nou ja, hij kan met deze selectie kan die voorlopig verder. En nu moet blijken of tegen ploegen die tegen ons aanleunen. Of we geleerd hebben van de wedstrijden tegen Griekenland uit. Nu krijgen we ze thuis. En van Duitsland thuis. En nu krijgen we ze uit. Of op welk niveau we nu staan. En dat zijn pittige wedstrijden. En, we hebben gelukkig nu 3 punten voor op Duitsland. Maar Duitsland komt er zeker nog aan, denk ik.
0: Okay. Dankjewel voor nu, Atenbos.
2: Graag gedaan.

0: Bakermat met Rennie en I Love Life. Deze maandagmiddag All Sports Radio Live. En morgenmiddag dan gaat het gebeuren, want ben je fan van die typische laaghuisachtige debatten, dan raak ik je zeker aan om vanaf 1 uur morgen te luisteren hier naar All Sports Radio. Dan vindt het Nationale Sportsdebat plaats op een armlengte afstand van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Is dat georganiseerd door communicatiebureau IVRM Reputatie en ook in samenwerking met de Nederlandse Loterij. Stef Heutink, creatief directeur van IVRM, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De tweede keer dat het plaatsvindt, het sportdebat. Ja. Vorig jaar voor de eerste keer plaatsgevonden. Ik ben nog even benieuwd, welke uitkomsten zijn van vorig jaar is concreet is meegedaan het afgelopen jaar?
1: Ja, dat is eigenlijk meer. Vorig jaar hebben we heel erg aangezwengeld en dat heb je denk ik ook wel terug kunnen zien. Want er zijn best heel veel mensen wakker geworden en er zijn heel veel gesprekken op gang gekomen. En dit jaar is daar eigenlijk een beetje een logisch vervolg op. Vorig jaar was echt wel de opwarmer, zo zie ik het nog een beetje, al was het een geweldig event. Dit jaar wordt het echt een debat. En heb je ook ik geloof dat je dit al even zei, in de intro, het lagerhuisformat is helemaal ingekomen. Dus het wordt ook entertainment en debat en wel degelijk ook echte uitkomsten.
0: Kun je er misschien even wat meer over vertellen? Mijn hoofd slaat gelijk helemaal in positieve zin op hol bij het lagerhuisdebat. Want welke mensen komen er aan bod morgen?
1: Nou, er komen allerlei. Kijk, je hebt eerst wel. Marcel Maier is dagvoorzitter. En we hebben dus Femke Halsema, die opent het debat. En daarna hebben we allerlei gasten. Nou, je hebt Xander van der Wulp bijvoorbeeld, die gaat een beetje van zijn strategie vertellen. Iemand van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Rotterdam, die vertelt over een onderzoek. En de kern van het debat zit, wij draaien het om. Dus wij stellen niet de sport centraal. Wij stellen de maatschappelijke problemen die je met sport kan oplossen centraal. En dan na een uur met allerlei hele leuke dingen gaan we echt het debat in. En dan hebben we de lagerhuis debatman, Gijs Wenink. En die doet 2500 van die debat, heeft hij tot nu toe gedaan. Dat zegt zijn voorbat. En die gaat met 12 mensen op het podium. En die mensen, dat is echt heel verschillend. Dat loopt met een van Chris Woods, Esther Vergeer, maar ook Aziz Abad, die in huizen met jongeren werkt en echte probleemjongeren probeert op te lossen. Er zit de burgemeester van Zoetermeer, die ook voorzitter is van de Vereniging Sportgemeenten. Nee, ik moet verenigd de Sportgemeenten. Die zit erbij en het gaat gewoon een heel heftig debat worden, denk ik. Maar ook heel leuk.
0: Lekker knallen, dat is altijd goed voor
1: ja,
0: een debat.
1: Ja, het wordt lekker knallen, ja, dat denk ik wel. Ja. Ja,
0: waarom
1: komen heel veel mensen.
0: Sorry, waarom is die omgekeerde methodiek, werkt die het beste, denk jij?
1: Ik denk dat de sport heel erg altijd bezig is met wat je ook al ziet de laatste week ook weer. We gaan geld ophalen bij de overheid. De overheid moet meer betalen, moet meer investeren. Terwijl dat geld is er natuurlijk gewoon. Want er zijn sponsors die best heel erg willen bijdragen. Maar die misschien wat meer willen dan een bitterbal en wat zichtbaarheid of wat reclamebord. En als jij in deze tijdgeest bezig bent met je reputatie en met maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen met je bedrijf. Dan is sport gewoon hartstikke interessant om mee samen te werken en echt partnerships aan te gaan. Ik denk dat dat heel goed kan op deze manier. En dat proberen we ook een beetje duidelijk te maken.
0: Is het dan ook, als ik het een beetje goed begrijp van hoe je zegt, dat de sport en de sponsoren elkaar beter gaan begrijpen hierdoor? Of wil ik dat zo zien?
1: Er zit gewoon veel meer in. Er zit veel meer in sport dan dat ze er nu uithalen. Dan dat men er nu uithaalt. En dat willen we ook duidelijk maken. Maar ja, sport is natuurlijk ook gewoon een noodzaak. Hè? Het is niet meer een belangrijke bijzaak. Het is echt een noodzaak geworden om allerlei redenen. Je ziet gewoon ja, jeugdproblemen, je ziet verveling, depressies, voeding, tot en met obese, allemaal dat soort dingen. Ja, dat zijn gewoon hele serieuze problemen die met sport op zijn minst verlicht kunnen worden, maar ik denk soms ook gewoon opgelost.
0: Dus zei je net al mooi dat Xander van der Wulp is aanwezig, hoofdredacteur van NOS Sport. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Dus is ook, wat betreft politiek, is Femke Halsema ook aanwezig. Zou het ook niet belangrijk zijn als ook
1: de. Dat is ook wel ceremonieel, hè? Want die doet natuurlijk de openingsceremonie, zeg maar. En de speech erbij. Ja.
0: Ja, dat snap ik. Maar het kan altijd inspireren, natuurlijk, nog, hè? Dat debat. Dat ze denken van dat kunnen we het in de politiek nog beter embedden. Want is het dan juist ook niet zo belangrijk dat ook bijvoorbeeld de minister van Welzijn en Sport aanwezig is morgenmiddag?
1: Ja, dat zou kunnen, maar die willen nooit.
0: Dus, en waarom is dat, denk jij?
1: En nu is het ook heel simpel. We hebben hem op dinsdag gepland. En dan kan bijna geen enkele minister, want dan hebben ze een vraaguurtje en hebben ze voor beschikbaar zijn. Dan moeten ze voor beschikbaar zijn. Maar dat vinden we ook niet zo heel erg, want we zullen aan Minister Sterk zullen we na afloop zeker een manifest aanbieden. Dat hebben we aan Sorsha ook gedaan. En ook nogal met een beetje tromgeroffel met de belangrijkste punten die we hier uit dit debat mee gaan nemen.
0: Oké, mooi. Ja, dus gaat dat de deur geklopt worden, in ieder geval bij Mirjam Sterk, bij de minister?
1: Wij kloppen wel even aan, ja. Nee, daar gaan we zeker even naartoe. Ja.
0: Dat is ook de Frank van der Wal-baak wordt een bijzondere wordt vorig jaar aan Frank zelf verstrekt.
1: Ja.
0: Dit jaar zijn er een aantal genomineerden. Wat kan je daarover vertellen? Over waarom die nominaties specifiek deze nominaties zijn geworden?
1: Dat kan ik jou vertellen. Dat is hetzelfde. Weer dat wij draaien het om-concept. Dat zit er natuurlijk in. En we hebben een jury. Die bestaat uit een aantal bekende en iets minder bekende mensen. De bekendste is denk ik Jochem Uitenhagen. Dat is de schaatser. Maar er zitten ook mensen van NLO in. En Jan de Jong van de Eredivisie. En dat zijn dan nominaties. Dan moet je denken aan Life Goals Nederland, Community Champions, 3x3 Unites, Play Mental Foundation, ASML en Rabobank. En die zijn genomineerd en morgen wordt dus die prijs uitgereikt. En dat zit hem ook heel erg in dat omdraaien. Dus dat omdraaien, kijken naar maatschappelijke problemen en hoe kan sport daar een oplossing in bieden. En dan zie je gewoon ook gewoon wat er allemaal al gebeurt. Dat is best veel.
0: Wanneer is morgenmiddag geslaagd voor jou? Als jij om 6 uur, dan gaan de deuren dicht. Dan sta je misschien nog even te drinken met wat mensen te borrelen, na te praten.
1: Ik ben jullie in de uitzending, maar om 1:06 denk ik.
0: Ja, om 1:06 dan, ja.
1: Want jullie zijn er natuurlijk live uit. Wanneer is het geslaagd? Ik denk als iedereen... Kijk, ik zeg dat niet. Dat is een uitspraak van iemand die ik heb gestolen vorig jaar. Als zo'n middag 1 goed idee oplevert bij iedereen, dan is zo'n middag uitermate geslaagd. Nou, laten we daar eens voor gaan. Dat moet bijna lukken, want het is zo inspirerend wat er allemaal gaat gebeuren. Dat moet gewoon een heleboel ideeën opleveren om weer met z'n allen en sport aan een mooie plek te geven in onze maatschappij.
0: Een bijzonder mooie middag.
1: Want de een en ander, er zijn genoeg mensen die invloed zat hebben om daar ook echt wat mee te doen. Dus ik kan me niet voorstellen dat er na morgen niks gebeurt. Dat kan niet anders.
0: En ga je dat ook meten dan gedurende het jaar, wat er uiteindelijk mee gebeurt, of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, we hebben nu natuurlijk iets meer inzicht in tooling zoals AI. Dus we kunnen ook wat dingen inzetten daarvoor natuurlijk. En we gaan zeker een heleboel dingen ook wel volgen. Ja, dat klopt. Dat gaan we wel doen. Daar hebben we wat meer affiniteit, wat meer inzicht in dan vorige keer. Maar vorige keer was echt de eerste keer. En dit is dan ook wel echt het eerste grote debat, zeg maar. Zo moeten we het maar een beetje zien. Waar het vorig jaar nog, we werden al om geroemd dat er zoveel mensen uit sport en bedrijfsleven en politiek bij elkaar kwamen op 1 middag. Dat vonden ze allemaal heel bijzonder. Maar dit jaar is het wel echt een inhoudelijke verdieping waarin we dat debat echt centraal stellen. Dus dat wordt wel iets anders, denk ik. Ja.
0: Nou, meer dan genoeg redenen om morgenmiddag te gaan luisteren hier op Allsports Radio. Vanaf 1 uur zenden we het live uit vanuit Move Amsterdam. Dankjewel.
1: Ja, mochten er nog mensen zijn die willen komen, dat kan nog wel. Er zijn nog wel wat mogelijkheden voor. Dan moeten ze mij even een mailtje sturen. Of jullie even een mailtje sturen. Dan kun je dat even doorsturen.
0: Dankjewel, Stef. Tot morgen.

Sportradio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio.

0: Madonna met Jump.
1: All Sports Radio. Update.
0: Even wat sportnieuws. Tijdens de formatieronde van de Grand Prix afgelopen weekend vielen er plotseling meerdere Formule 1-auto's stil. De FIA die moest daardoor de rode vlag zwaaien, waardoor de start werd uitgesteld. FIA-topman Tom Bazis vertelde dat het kwam door softwareproblemen. Door de regen ontstond er de kans dat de motoren onveilig werden en de motoren vielen ook uit, daardoor mogelijk. Max Verstappen had in het begin wat last van de softwareproblemen, maar wist er toch met de winst van door te gaan. Ik zag ook trouwens dat het erg onrustig was voor Nederlandse supporters afgelopen weekend tijdens de race. Stonden urenlang in de rij voor de shuttlebussen en waterpunten. Dus nou ja, niet per se een heel erg geslaagd Grand Prix weekend in algemene zin dan. En voor de rest natuurlijk ook dit weekend de komende Grand Prix van Singapore. Vrijdag de vrije training en zondag uiteindelijk de race. Nederland is derde geworden bij de Motocross of Nations in het Franse Anray. Jeffrey Herlings, Glenn Koldenhoff en Rohan van der Moosdijk bezorgden Nederland daarmee een plek op het podium van het WK voor landenteams. Herlings was individueel de uitblinker. Hij won beide races waarin hij zondag in actie kwam. België liep uiteindelijk vooraan in de race en daarna volgde Spanje, dus Nederland. En aankomende woensdag veel meer over de Motocross of Nations hier in Allsports Radio Live met Robert. Remco Evenepoel die heeft het EK wielrennen gewonnen in Slovenië. De Belg die reed samen met de Italiaan Giulio Ciccone voorop, maar viel 36 kilometer voor de finish. Hij wist wel terug te keren en plaatste later opnieuw een aanval. Ciccone die kon als enige volgen, waarna de twee in zijn koers sprinten voor de titel. Maar een fotofinish die moest uiteindelijk bewijzen dat Evenepoel met enkele centimeters verschil Europees kampioen was geworden. De koning van de alternatieve Elfstedentocht, Jan Roelof Kruithof, die is overleden. De schaatser die won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. De eerste prijs van de echte Elfstedentocht heeft hij nooit kunnen behalen. Hij heeft wel meegedaan ooit. In 1985 was dat, was hij 48 jaar. Eindigde hij op de 52e plaats. En afgelopen zaterdag liet zijn familie weten dat hij op 89-jarige leeftijd is overleden.

0: Dalhorn met Slow Hands hier in Allsport Radio Live. Er is bijna een record gehaald met het aantal ijs dat gesmolten is op de Zwitserse gletsjers deze zomer. Ik zag bij de NOS voorbij komen dat 5,5% van het ijs gesmolten is. Dat is zo'n 2,5 tot 4 meter aan sneeuwdikte. Maar wat voor invloed heeft dat eigenlijk op de wintersport? Heeft het wel of geen zin om te boeken door het gebrek aan sneeuw eventueel? Nou, als er iemand is die daar ongetwijfeld antwoord kan gaan geven, is het de man die de bergen van binnen en van buiten kent. Want hij woont al sinds 2017 in Oostenrijk dan wel. Maar en is de enige echte wintersport weer. Meteoroloog Hajo Smit. Hoi Hajo.
1: Ja, hallo. Hoi. Hoi.
0: Hoe zit het eigenlijk met dat smelten van die gletsjers? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, de gletsjers die zijn al sinds 1850 aan het smelten. Met in de 80e jaren was er een beetje een korte pauze, of zelfs een kleine groei van de gletsjers weer. En de laatste jaren is de smelt in versneld tempo door aan het gaan. Dus zolang je hele warme zomers houdt, waarbij alle sneeuw die in de winter gevallen is eigenlijk wegsmelt en dus het ijs bloot komt te liggen in zeg maar eind augustus, september, dan gaat dat ijs dus smelten en dan raak je inderdaad meters ijs kwijt. Dat gaat dan heel hard.
0: Welke gevolgen heeft dat dan specifiek voor een skigebied als een gletsjer bijvoorbeeld verdwijnt?
1: Nou, er zijn gletsjerskigebieden en de meeste van die gebieden, daar kon je in de jaren 60 ook de hele zomer skiën. Bijvoorbeeld ook hier in Kaproen. En meer van die gletsjerskigebieden zijn overgegaan tot gewoon een soort verlengd seizoen. Bijvoorbeeld hier is dat nu vanaf straks 10 oktober moet die open gaan. En dan meestal tot eind mei ergens. Ik weet niet precies, in Zermatt heb je wel echt zomerskiën. Of dat de hele zomer heeft kunnen doorgaan, weet ik niet. Maar je hebt eigenlijk het enige probleem, structureel voor de winter, zou zijn als je een skigebied hebt waarbij de pijlers van de lift of van een sleepliftje bijvoorbeeld op het ijs zijn geschroefd. Wat ook hier in Kaproen bijvoorbeeld is, dan heb je natuurlijk een probleem als dat overmatig wegsmelt. En vaak zijn die pijlers ook beschermd met een soort deken, waardoor dat ijs waar die pijler op staat wel zeg maar voor de smelt wordt behoed.
0: Zijn er ook echt oplossingen voor dit probleem dat die gletsjers weggaan? Of is het gewoon weg is weg en dat is het gewoon?
1: Ja, in principe is dat dus. Ik ben zelf een beetje een tegenstander van dat hele verhaal dat we de klimaatverandering moeten stoppen. Weet je wel. Dus het klimaat, historisch ook, hebben we gewoon gezien, dat gaat op en neer. En dat gaat zo langzaam dat je in je mensenleven daar niet al te veel van meemaakt. Misschien toen je jong was waren de gletsjers groot en later wat kleiner of omgekeerd. Maar je kan er inderdaad niks tegen doen. En het heeft alleen met een skier grotendeels niks te maken. Want laten we zeggen 90% van, of misschien 95% van alle skipistes liggen niet op een gletsjer. Die zijn dus puur op wat, bergweides of stroken door het bos, waar op een gegeven moment dan vanaf november, december sneeuw opvalt en dan wordt daarop geskiet.
0: Oh, dat vind ik wel interessant, want ik dacht bijvoorbeeld met het lezen van het bericht, dacht ik van, nou ja, dat heeft ook problemen dan voor het wintersporten. Dat is ergens bovenaan de berg, dat gaat ook ergens weer beneden uitwerken op de berg, maar dat is dus niet zo.
1: Nou ja, we hebben gewoon zomer en winter. In de zomer wordt er buiten de gletsjers niet geskiet. En in de winter wel. En ook, dus in feite zijn de skigebieden alleen maar sneeuwzekerder geworden. Ik ski zelf persoonlijk al 55 jaar. Mijn eerste twee wintersporten, beide volgens mij was dat in januari, waren groen in Oostenrijk. Ja, op een hoogte van, laten we zeggen, 1600 meter of zo. Dus dat de groene winters zijn er altijd al geweest. Beroemd is ook de Olympische Spelen van Innsbruck. 1968 was het volgens mij. Hebben ze met vrachtauto's sneeuw van A naar B gereden. Maar het heeft gezegd, het enige gebied wat last heeft van gletsjersmelt is het gletsjerskigebied zelf. Maar dat zijn er een handjevol, terwijl er honderden skigebieden zijn in Oostenrijk. Er zijn misschien in Oostenrijk 5 gletsjerskigebieden, in Zwitserland 3 of 4, in Frankrijk 1 of 2. Dus
0: Daar heb jij zelf wel eens op een gletsjerskigebied?
1: Ik woon in Kaproen. Daar heb je natuurlijk het Kietstarnhorn. Dat is natuurlijk een van de beroemde gletsjerskigebieden, waar ook bijvoorbeeld de nationale teams skiteams, die trainen daar dus. Hè. Die hebben daar dan een langer seizoen. Zulde gaat nu ook bijna open. Daar heb je dan binnenkort al de eerste wedstrijd. Mm-hmm. Maar in principe moet je zeggen, skiën is nog steeds een wintersport. Ja? Dus we praten over de sneeuw die er komende winter winter gaat vallen. Dus het grootste probleem voor wintersport is als het in, zeg maar, begin december of tot kerst zo warm is. Dat heet ook wel weihnachtsstauwetter, dus dat het heel erg dooit richting kerst. Dat de sneeuwkanonnen niet aankunnen. Want eigenlijk, tegenwoordig, het moderne wintersporten, dat doe je op kunstsneeuw. Dus niet puur kunstsneeuw, maar wel de garantie dat je van begin december tot begin april kan skiën, die wordt gegeven door kunstsneeuw. En die garantie had je vroeger niet, die heb je tegenwoordig wel. Dus tegenwoordig, skiën is de laatste 20 jaar alleen maar sneeuwzekerder geworden.
0: God, ik ben er toch even stil van wat ik je dat zegt. Ook wat jij inderdaad eerder ook van de klimaatverandering stoppen, daar ben je dan niet zo van? Of niet zo van het schreeuwen erover?
1: Nou ja, als ik het kon doen. Ik zeg altijd, voor planten en dieren en de meeste mensen is warmer fijner. En in de woestijn waar het nu al 48 graden is, maakt niet zoveel uit of het dan 50 graden is of 48 graden. Of airco of die Touaregs in de Sahara, die weten ook hoe ze met warmte moeten omgaan. Maar de enige mensen die echt last hebben van een opwarmend klimaat, dat zijn schaatsers en skiers, zeg maar. En vooral schaatsers, want de Alpen zijn hoog genoeg om. Eerder nog gebieden zoals Sauerland, waar je vroeger, of kleinere heuveltjes in Duitsland, waar vroeger geskiet werd. Ja, daar is het al een beetje over aan sluiten. Maar de Alpen zijn gelukkig hoog genoeg. En de kunstsneeuw is gekomen, dus we hebben maar een paar dagen met echt koud weer nodig. En dan heb je op alle pistes 30 centimeter sneeuw liggen. Dus dat is een veel betere situatie dan het vroeger ooit geweest is.
0: Toch nog even over wat jij zei over dat het gletsjerskiën, dat is voor een veel kleinere groep mensen die dat doet, hè? Wanneer
1: nee, is dat
0: niet zo?
1: Dat is niet een kleinere groep mensen. Het is gewoon een kleiner aantal gebieden. Ook koud daarboven. Snap je? Dus als het straks -10 is in Zellamzee, waar je heerlijk kan skiën, dan is het -20 boven op de gletsjer. Maar over het algemeen wordt in de winter zie je het verschil niet tussen een gletsjerskiegebied en een gewoon skigebied. Alleen in oktober, november en in eind april, mei, dan zie je, oh ja, alle skigebieden zijn dicht en die paar gletsjergebieden die zijn nog open.
0: Ja, dat is precies wat mijn vraag, wat ik wilde vragen was inderdaad van, stel je bent gewoon een skier die op de normale piste even zo gezegd skiet. Van, hoe moeilijk is die overgang naar gletsjer skiën?
1: Nou, meestal zijn de gletsjers makkelijker. Vaak zijn dat blauwe pistes, omdat gletsjers typisch natuurlijk in de bergen ergens liggen waar het niet zo steil is. Snap je? Als het heel steil is, dan blijft daar de sneeuw, dan heb je meer lawines en zo. Dus een gletsjer is een plek waar in de winter veel sneeuw valt en die in de zomer niet meer wegsmelt. Waardoor er ieder jaar 10, 20 centimeter bij komt, als het ware. Zo ontstaat op een gegeven moment een gletsjer. En dat zijn typisch vrij vlakke, dus vrij makkelijke pistes. De zwarte pistes heb je bijvoorbeeld hier in het Zellamzee. Tussen 2000 meter en 750 meter, daar heb je hele mooie steile zwarte pistes, wat dus moeilijk is. Dus een gletsjer is meestal een vrij eenvoudige piste.
0: Oké, dus wat dat betreft zou je het ook wel kunnen aanraden, dus om een keer op een gletsjer te gaan skiën, gletsjergebied.
1: Nou, de gemiddelde journalist in Nederland schrijft altijd een beetje een soort kip zonder kop verhaal. Dus er wordt, en opwarming doet het altijd goed. En wintersport in gevaar doet het ook altijd goed. Dus dat soort teksten zie je dan in kranten van mensen die nauwelijks inderdaad het verschil weten tussen een rode en een blauwe piste. En die gaan dan schrijven over, hetzelfde alsof iemand over internationale politiek zou schrijven die niet weet waar Rusland ligt of zo. Ja, dat is allemaal suggestief. Het hele thema gletsjer kun je eigenlijk vergeten. In de winter is er geen verschil tussen een gletsjer en geen

0: goed. Maar als iemand die een wintersport kan betalen gaat praten over zorgen, dan klopt het. Weet je, zorgen is als je honger hebt of als je kinderen niet naar school kunnen of wat dan ook. Bovendien kun je gaat op vakantie naar een hotel of een appartement. Je kan naar de sauna, je kan een boek lezen. Er wordt ook zo gestrest over gedaan, van de sneeuw moet perfect zijn. Nu heb ik een tandem paraglidingbedrijf. Ik ben een paragliding tandempiloot in Oostenrijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb voordeel van slechte sneeuw, want dan, als het 's middags warm is en de sneeuw wordt pappig, dan gaan mensen zijn wat minder enthousiast om te gaan skiën. En dan wordt het paragliden meer geboekt, zeg maar, bij mij. Maar ik vind zorg altijd een echt raar begrip als het gaat over vakantie. En als je echt zekerheid wil, dan moet je naar een zomervakantie of een wintervakantie naar een warm land. Ja. Ja, naar de Malediven, naar Spanje, naar Italië en zo. Dan heb je een soort van zekerheid die je in de winter niet kunt hebben. Dat is er lopen hier wel eens mensen in de regen met skis op hun nek. Dat vind ik erg sneu. Die hebben duizenden euro's betaald voor een wintersportvakantie. Maar de week daarna is het prachtig weer met 30 centimeter verse sneeuw. Dus je kan een wintersport niet per se hebben zoals je hem hebben wil.
1: Het is een enorm verhelderend gesprek, Hajo. Dank je wel.
0: Oké, doei.

0: Marshmallow en Thomas Rhett met Where We Go.
1: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Tot zover deze All Sports Radio Live. Morgenmiddag vanaf 1 uur hier het Nationale Sportdebat. Tot en met 6 uur wordt dat uitgezonden live vanuit Move in Amsterdam. Echt op armlengte afstand van het Olympisch Stadion in Amsterdam.

0: Zeker, ga zeker luisteren. Zeker de moeite van het beluisteren waard. Woensdag om 12 uur een nieuwe All Sports Radio Live. Dan met Robert Denneman. Ik wens je nog een hele fijne maandag. Hoi.
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
7: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
9: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
2: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hove, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen, die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt: toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf. Ze hebben een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze. Dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken. Dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers. Waaronder, Joy Beunen natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Swings, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen, Mats van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
1: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
2: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz, en die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschept. Nou, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopend op mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz Verzekeringen. De grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
1: Maar dat is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
2: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdsponsor van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal een ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat geeft dus sympathie op het merk Allianz.
1: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport Update. Maar ook een keer tijdens de BV Sport toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een groter percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, nou, realistisch gezien, misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuwe problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
2: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in het tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de vier Grand Slam toernooien. Waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters. Doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet. En dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi, als je dat tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's, moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden. Vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Dan vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
1: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
2: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doel ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft die jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel gek, heel ander nieuwtje of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan, de meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika. Die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals. Dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd, is deze week verkocht en op een veiling en bracht 12,5 miljoen dollars op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor 12,5 miljoen dollar. Ja, ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ja, ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien en dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen en dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnaste. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelden ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in, waar waren zij? In Szombathely in Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam, dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding. Maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En nou mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu, ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot, verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: sun. All Sport Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sport Radio klokt. De tijd van 2 uur.
4: Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
4: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sport Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En een vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistenttrainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil. Want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, nou ja, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Nou, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het spelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: We beginnen, ja, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
1: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij, ja, trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we al midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem, dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn, want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk verstand rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, hè, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment. Die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
0: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, nou ja, Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als, ja, official supermarktpartner.
1: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief. Maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
0: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst, ja, of ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
1: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, we hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hen toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en, ja, noem het maar aansprekende manier, dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF. Heel veel geld en mogelijkheden creëren ook op amateurniveau. ING heb ik net al gezegd in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennis toernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
0: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden, precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin, die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi, hè, de strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
1: Ja, dat heb ik gedaan ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, nou, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de naam niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt hebben. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik raad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Dus, en er is er zijn er ook maar drie met Adidas, onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje, Feyenoord natuurlijk, met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robey, Meba, een Rea. Dus ook weer daar geldt dat dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat dat klanten trekt in de omzet.
0: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt dat een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
1: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus dat ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Dus ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Dus, maar toch... je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
0: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
1: Absoluut, Robert. Tot dan.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal.
10: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
11: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen? Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zo, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal. Tijdens de races of je jezelf cool kan houden. Keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke race weekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat voor baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Uh, ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: Up with

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt eerst natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren, zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team, wat vooral verdedigd aangaat, want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen, maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Ja, mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hey.

0: Salavi, baby. All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zo, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zei ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke race weekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu best wel lang doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zou dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen, je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau. En dan ook van de 24 uur races of 12 uur races of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprint races. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maakt gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsycholoog. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is, zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2000, wat is het, 24, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook alweer weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelde ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen 3e. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8, teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen en hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12 en Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie, mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland. I wanna

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Jelmer Lelieveld.
11: Een bijzonder goeiemiddag. Nou, bijzonder goeiemiddag is het ook voor Dickie. Advocaat heeft wederom geschiedenis geschreven met Curaçao. Want in de nacht van gisteren op vandaag heeft hij het eiland geloodst naar de kwartfinales van de Nations League voor de eerste keer. Gelijkspel tegen Trinidad en Tobago 1-1 was voldoende. Nou, heel erg goed gedaan natuurlijk door Dickie en de rest van zijn team. Sowieso een opvallend sportweekend afgelopen weekend. Ook met die persconferentie voorafgaand aan de Nations League wedstrijd van Ierland tegen Israël. Met die Israëlische journalist die een racisme opmerking maakte over het Ierse elftal. Dus waarschijnlijk ook nog niet het laatste woord over gesproken. Nederlands elftal heeft natuurlijk over gespeeld. Daarover zometeen meer met Aad de Mos. Ik ga ook vooruitblikken op het IVRM sportdebat dat morgenmiddag plaatsvindt. Het nationale sportdebat. En ook wat nieuws met betrekking tot je wintersportvakantie. Dat zometeen en tot en met 1 uur in All Sports Radio Live.

0: Mesmerized van Faith Evans in All Sport Radio Live.
1: All Sport Radio.
0: De eerste interlandperiode van de nieuwe bondscoach Xavi, die zit erop. Oranje won zondag, ja gisteren in de return opnieuw met 2-1 van Servië. En met 2-1 was de score van Oranje dus precies hetzelfde als die van vorige week in Belgrado. Ik ga erop terugblikken met de man voor wie ja, coachen en analyseren een tweede natuur is. Oud-voetballer en trainer Aad de Mos. Hoi Aad.
2: Goedemiddag, hi.
0: Ja, de campagne is qua scores succesvol. Hè? Nederland staat op de eerste plek in de pool op dit moment. Maar hoe heb jij het voetbal ervaren?
2: Ja, nou, de hele wedstrijd had ik het idee dat Servië zou gaan scoren. En makkelijk zou kunnen scoren. Dat is ook wel gebleken. Dus ze hebben niet de wedstrijd in handen kunnen krijgen. In tegenstelling tot één helft tegen Duitsland en één helft tegen Griekenland. Dus het was minder dan de eerste twee wedstrijden, vond ik.
0: Ik vond ook, Servië speelde nogal bonkig spel. Had Nederland daar genoeg antwoord op dan, denk jij?
2: Ja, maar ze hadden natuurlijk geleerd van de eerste wedstrijd. En ze stonden vrij goed, Servië. Het was niet de Servië van de eerste wedstrijd. Daar mag je wel rekening mee houden. Dat ze dus georganiseerd goed speelden en er heel goed uitkwamen. En wat andere spelers hadden. En vooral die Svetkovic heeft 2-3 mogelijkheden gehad om te scoren. Hij scoorde 1 keer prachtig. Maar hadden we al 3 kunnen maken gisteren. Dus dat zegt ook iets over de zwakte van Nederland.
0: En hoe kan het dat die zwakte van Nederland er is, denk jij? Wat is jouw mening daarover?
2: Dat we geen topelftal zijn, dat wisten we al. We hebben geen Van Basten, Cruijff, Van der Vaart, Van Persie. Robben noem maar een aantal Van Nistelrooy. Dat hebben wij niet meer. Dus dat zijn gewoon goede internationals, maar dat zijn geen wereldtoppers. Het leuke daarvan is dat we deze periode wel jonge jongens gezien hebben. Die eraan komen. Van Bommel, CGL. Dat zijn Meerdink. Dat zijn wel jongens die wat nieuw elan kunnen brengen in het Nederlands elftal.
0: En met Van Bommel die natuurlijk ook in een eerdere wedstrijd echt een formidabele voorzet heeft gegeven waar een goal uitkwam.
2: Ja, dat is een onderdeel van het spel. En hij heeft natuurlijk ook nog meerdere dingen die sterk zijn. Hij is snel, hij trapt heel goed. En hij doet zijn verdedigende werk. Soms te uitbundig, vind ik. Maar doet hij zeer goed.
0: We zijn dus 4 wedstrijden geweest. Eerste interlandperiode zit erop, ik zei het al. Wat is jouw zicht op de coachingstijl van Xavi? Past hij bij het Nederlands elftal?
2: Ja, past hij zeker bij het Nederlands elftal. Hij heeft een duidelijke visie. Je ziet dat alle coaches die nieuw zijn. Of het nou Van Bommel is, of het is Mancini. Of het is Gabi en zeker ook Jurgen Klopp. Het zijn vele oefenwedstrijden om te zoeken naar de ideale formatie. En ze hebben geen tijd gehad om erop te trainen. En de speelstijl die ze willen trainen. De enige die er bovenuit steekt op dit moment, die het wel heel snel opgepikt hebben, dat is België met Van Bommel.
0: Ja, want Xavi zei achteraf ook nog, het is een familie die nog aan elkaar moet wennen een beetje. Snap jij dat hij dat zegt? Er ontstaat wel een familie, er zijn veel verbeterpunten.
2: Ja, nou ja, dat is in Spanje is dat gebruikelijk. Hè? Dat is meer het familiegevoel, het samen eten, het samen alles bepalen wat er gegeten wordt. Het samen sla maken, hoeveel slaolie erbij moet, hoeveel peper en hoeveel zout erbij moet. Dat heb ik zelf meegemaakt in Spanje. Dat hebben wij minder, wij zijn meer op onszelf. Wij zijn een nuchtere volk dan bijvoorbeeld het warme Italië of het warme Spanje.
0: Kan dat uiteindelijk slagen, denk jij, bij het Nederlands elftal, zijn manier van aanpakken?
2: Ja, inhoudelijk is hij sterk genoeg. Dat voel je aan alles. Hij vertelt geen onzin. En de spelers die begrijpen het ook wat hij wil. Maar het gaat natuurlijk altijd om de uitvoering. En de uitvoering zie je af en toe dat het heel goed gaat, het druk zetten. Af en toe dat het wat minder gaat of helemaal niet gaat. Dus dat moet ingeslepen worden en daar heb je dus trainingen voor nodig. En dat is niet gegeven aan bondscoaches. Het wordt zelfs afgepakt en steeds minder. Je moet in 11 dagen 4 wedstrijden spelen. Dat was vroeger 2.
0: Ja, wat ook gezegd werd door sommige spelers. Hè, dat het vrij heftig is om zoveel wedstrijden in die 11 dagen te spelen. Die 4 wedstrijden. Wat ik me trouwens ook wel afvraag, wat jij zei over Xavi. Het is ook best wel verfrissend dat hij wel wat zelfreflectie heeft. En ook zelfkritisch is in interviews of in persconferenties.
2: Ja, zeker. Dat hij zegt van, joh, ik heb het verkeerde middenveld neergezet. Dat had ik anders moeten doen in plaats van Timber Til. Dat is me niet goed bevallen, de heer zelf in Griekenland. En dat kan ik me ook best voorstellen. En dat is wel netjes, ja.
0: Dan wil ik ook nog even kijken naar Virgil van Dijk. Zijn 100ste interland heeft hij gespeeld. Hij is 85 keer aanvoerder geweest. Hij staat in een illuster rijtje met andere spelers die ook meer dan 100 interlands hebben bereikt. Hij is de 11e speler. Kuyt staat hiermee in het rijtje van de Vaart, van Persie, van Bronckhorst. Hij is natuurlijk nog geschiedenis aan het schrijven. Maar hoe plaats jij hem in dat rijtje als speler van Oranje?
2: Nou, geweldig. Over de kop niet gezien in Nederland. Speelde bij Groningen. Geen enkele topclub, PSV, Ajax, Feyenoord wilde hem hebben. Hij is toen naar Schotland verhuisd. Dus hij is zich daar ontzettend goed ontwikkeld. Daar heb ik respect voor. Wat hij heeft laten zien bij zijn club nu, Liverpool. Dat is indrukwekkend geweest. Een van de beste verdedigers ooit in de Premier League. Zeggen toch mensen die op dat niveau gespeeld hebben, of zelfs beter waren dan zij, onder andere Ferdinand. Ja, dan heb je wel iets gepresteerd, vind ik.
0: Wat ook wel interessant is, is dat hij vrij laat in het Nederlands elftal geselecteerd is. Hij heeft een latere leeftijd, hij is nu 35. Nou, we zijn even oud, dus ik kan kijken naar wat hij allemaal op heeft bereikt. Dan kijk ik enorm daartegen op, gewoon op een sportief gebied. Van wat zit er nog meer voor hem in, denk je, bij het Nederlands elftal?
2: Nou ja, dat hij zelf voelt aan zijn lichaam. En aan zijn uitvoering, of hij dat kan bijbenen de komende jaren. Dus hij zei van dat hij nog probeert een EK en een WK. Nou ja, als hij dat kan volhouden, fysiek en mentaal, ja, dan is dat een wonder, denk ik. Maar als hij onderweg merkt dat het niet meer gaat, of dat de kritiek hem te veel wordt, ja, dan zou ik onderweg zelf opstappen en zeggen, jongens, het is gedaan, ik stop ermee.
0: Om toch nog even terug te komen op de defensieve kwaliteit van het Nederlands elftal. Is op zich wel een aandachtspunt. Want 12e wedstrijd op rij waarin een tegendoelpunt werd gescoord. Slechtste reeks in 68 jaar. Wat moet Xavi anders doen de komende periode?
2: Nou, je hebt daar natuurlijk intelligentie voor nodig. En een bepaalde gewenning. We hebben moeite om lopende mensen af te stoppen. Dan moet je ook een aantal beesten hebben achterin. De Spanjaarden kunnen dat wel. Met veel ruimte in de rug spelen. Barcelona, die kan dat. Die zijn vanaf kinds af aan daarmee bezig geweest. Bij Nederland is het wel eens andersom geweest. Ik heb Spanje nog nooit gezien in een 5-5-formatie of 5-3-1. En wij switchen wel eens onder Koeman ook naar 5. Ja, dat zullen ze in Spanje nou doen. En daar hebben ze natuurlijk ook wel beesten staan. Als je de driehoeken bij Spanje ziet. Dat is van wereldklasse voor de verdediging. Dus met Kubarski, Laporte en met Rodri. En dat hebben wij natuurlijk niet.
0: Stel, jij bent dus een... ga verder.
2: Wij zullen altijd die problemen blijven houden, denk ik.
0: Stel, jij bent een vogeltje op de schouder van Xavi. Welke dingen zou je hem dan influisteren voor de komende periode van de Nations League, verder op in het jaar?
2: Nou ja, hij kan met deze selectie kan die voorlopig verder. En nu moet blijken of we tegen ploegen die tegen ons aanleunen, of we geleerd hebben van de wedstrijden tegen Griekenland uit. Nu krijgen we ze thuis. En van Duitsland thuis. En nu krijgen we ze uit. Of op welk niveau we nu staan. En dat zijn pittige wedstrijden. En, we hebben gelukkig nu 3 punten voor op Duitsland. Maar Duitsland komt er zeker nog aan, denk ik.
0: Okay. Dankjewel voor nu, Atemos.
2: Graag gedaan.

0: Bakermat met Rainy en I Love Life. Deze maandagmiddag All Sports Radio Live. En morgenmiddag dan gaat het gebeuren. Want ben je fan van die typische laaghuisachtige debatten? Dan raak ik je zeker aan om vanaf 1 uur morgen te luisteren hier naar All Sports Radio. Dan vindt het Nationale Sportsdebat plaats op een armlengte afstand van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Is dat georganiseerd door communicatiebureau IVRM Reputatie en ook in samenwerking met de Nederlandse Loterij. Stef Heutink, creatief directeur van IVRM. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De tweede keer dat het plaatsvindt, het sportdebat. Ja. Vorig jaar voor de eerste keer plaatsgevonden. Ik ben nog even benieuwd, welke uitkomsten zijn van vorig jaar is concreet is meegedaan het afgelopen jaar?
1: Ja, dat is eigenlijk weer. Vorig jaar hebben we heel erg aangezwengeld. En dat heb je denk ik ook wel terug kunnen zien. Want er zijn best heel veel mensen wakker geworden. En er zijn heel veel gesprekken op gang gekomen. En dit jaar is daar eigenlijk een beetje een logische volg op. Vorig jaar was echt wel de opwarmer. Zo zie ik het nog een beetje. Al was het een geweldig event. Dit jaar wordt het echt een debat. En heb je ook het. Ik geloof dat je dit al even zei in de intro. Het lagerhuisformat is helemaal ingekomen. Dus het wordt ook entertainment en debat en wel degelijk ook echte uitkomsten.
0: Kun je er misschien even wat meer over vertellen? Mijn hoofd gaat gelijk helemaal in positieve zin op hol bij het laaghuisdebatten. Want welke mensen komen er aan bod morgen?
1: Nou, er komen allerlei. Kijk, je hebt eerst wel. Marcel Maier is dagvoorzitter. En we hebben dus Femke Halsema, die opent het debat. En daarna hebben we allerlei gasten. Nou, je hebt Xander van der Wulp bijvoorbeeld, die gaat een beetje van zijn strategie vertellen. Iemand van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Rotterdam, die vertelt over een onderzoek. En de kern van het debat zit, wij draaien het om. Dus wij stellen niet de sport centraal. Wij stellen de maatschappelijke problemen die je met sport kan oplossen centraal. En dan na een uur met allerlei hele leuke dingen gaan we echt het debat in. En dan hebben we de lagerhuis debatman, Gijs Wenink. En die doet 2500 van die debat, heeft hij tot nu toe gedaan. Dat zegt zijn format. En die gaat met 12 mensen op het podium. En die mensen, dat is echt heel verschillend. Dat loopt met een van Chris Woods, Esther Vergeer, maar ook Aziz Abad, die in huizen met jongeren werkt en echt probleemjongeren probeert op te lossen. Er zit de burgemeester van Zoetermeer, die ook voorzitter is van de Vereniging Sportgemeenten. Nee, ik moet verenigd de Sportgemeenten. Die zit erbij en het gaat gewoon een heel heftig debat worden, denk ik. Maar ook heel leuk.
0: Lekker knallen, dat is altijd goed voor
1: ja,
0: een debat.
1: Ja, het wordt lekker knallen, ja, dat denk ik wel, ja. Ja,
0: waarom is die omgekeerde methodiek, werkt die het beste, denk jij?
1: Ik denk dat de sport heel erg altijd bezig is met wat je ook al ziet de laatste week ook weer. We gaan geld ophalen bij de overheid. De overheid moet meer betalen, moet meer investeren. Terwijl dat geld is er natuurlijk gewoon. Want er zijn sponsors die best heel erg willen bijdragen. Maar die misschien wat meer willen dan een bitterbal en wat zichtbaarheid of wat reclamebord. En als jij in deze tijdgeest bezig bent met je reputatie en met maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen met je bedrijf. Dan is sport gewoon hartstikke interessant om mee samen te werken en echt partnerships aan te gaan. Ik denk dat dat heel goed kan op deze manier. En dat proberen we ook een beetje duidelijk te maken.
0: Is het dan ook, als ik het een beetje goed begrijp van hoe je zegt, dat de sport en de sponsoren elkaar beter gaan begrijpen hierdoor? Of wil ik dat zo zien?
1: Er zit gewoon veel meer in. Er zit veel meer in sport dan dat ze er nu uithalen. Dan dat men er nu uithaalt. En dat willen we ook duidelijk maken. Maar ja, sport is natuurlijk ook gewoon een noodzaak. Hè? Het is niet meer een belangrijke bijzaak. Het is echt een noodzaak geworden om allerlei redenen. Je ziet gewoon ja, jeugdproblemen, je ziet verveling, depressies, voeding, tot en met obese, allemaal dat soort dingen. Ja, dat zijn gewoon hele serieuze problemen die met sport op zijn minst verlicht kunnen worden, maar ik denk soms ook gewoon opgelost.
0: Dus zei je net al mooi dat Xander van der Wulp is aanwezig, hoofdredacteur van NOS Sport. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Dus is ook, wat betreft politiek, is Femke Halsema ook aanwezig. Zou het ook niet belangrijk zijn als ook
1: de. Dat is ook wel ceremonieel, hè? Want die doet natuurlijk de openingsceremonie, zeg maar. En de speech erbij. Ja,
0: dat snap ik. Maar het kan altijd inspireren, natuurlijk nog, hè? Dat debat. Dat ze denken van dat kunnen we het in de politiek nog beter embedden. Want is het dan juist ook niet zo belangrijk dat ook bijvoorbeeld de minister van Welzijn en Sport aanwezig is morgenmiddag?
1: Ja, dat zou kunnen, maar die willen nooit.
0: Dus en waarom is dat, denk jij?
1: Te doen. En nu is het ook heel simpel. We hebben hem op dinsdag gepland. En dan kan bijna geen enkele minister, want dan hebben ze een vraaguurtje en hebben ze voor beschikbaar zijn. Dan moeten ze voor beschikbaar zijn. Maar dat vinden we ook niet zo heel erg, want we zullen aan minister Sterk zullen we na afloop zeker een manifest aanbieden. Dat hebben we trouwens voor ook gedaan. En ook nogal met een beetje tromgeroffel met de belangrijkste punten die we hier uit dit debat mee gaan nemen.
0: Oké, mooi. Ja, dus gaat dat aan de deur geklopt worden, in ieder geval bij Mirjam Sterk, bij de minister?
1: Wij kloppen wel even aan, ja. Nee, daar gaan we zeker even naartoe. Ja.
0: Dat is ook de Frank van der Wal-baak wordt een bijzondere wordt vorig jaar aan Frank zelf verstrekt. Ja, ja. Dit jaar zijn er een aantal genomineerden. Wat kan je daarover vertellen? Over waarom die nominaties specifiek deze nominaties zijn geworden?
1: Dat kan ik jou vertellen. Dat is hetzelfde. Weer dat wij draaien het om-concept. Dat zit er natuurlijk in. En we hebben een jury. Die bestaat uit een aantal bekende en iets minder bekende mensen. De bekendste is denk ik Jochem Uitenhagen. Dat is de schaatser. Maar er zitten ook mensen van NLO in. En Jan de Jong van de Eredivisie. En dat zijn dan nominaties. Dan moet je denken aan Life Goals Nederland, Community Champions, 3x3 Unites, Play Mental Foundation, ASML en Rabobank. En die zijn genomineerd en morgen wordt dus die prijs uitgereikt. En dat zit hem ook heel erg in dat omdraaien. Dus dat omdraaien, kijken naar maatschappelijke problemen en hoe kan sport daar een oplossing in bieden. En dan zie je gewoon ook gewoon wat er allemaal al gebeurt. Dat is best veel.
0: Wanneer is morgenmiddag geslaagd voor jou? Als jij om 6:00, dan gaan de deuren dicht. Dan sta je misschien nog even te drinken met wat mensen te borrelen, na te praten.
1: Ik ben hier in de uitzending, maar om 1:01 denk ik.
0: Ja, om 1:06 dan, ja.
1: Want jullie zijn er natuurlijk live uit. Wanneer is het geslaagd? Ik denk als iedereen... Kijk, ik zeg dat niet. Dat is een uitspraak van iemand die ik heb gestolen vorig jaar. Als zo'n middag 1 goed idee oplevert bij iedereen, dan is zo'n middag uitermate geslaagd. Nou, laten we daar eens voor gaan. Dat moet bijna lukken, want het is zo inspirerend wat er allemaal gaat gebeuren. Dat moet gewoon een heleboel ideeën opleveren om weer met z'n allen en sport aan een mooie plek te geven in onze maatschappij.
0: Een bijzonder mooie middag.
1: Want de een en ander, er zijn genoeg mensen die invloed zat hebben om daar ook echt wat mee te doen. Dus ik kan me niet voorstellen dat er na morgen niks gebeurt. Dat kan niet anders.
0: En ga je dat ook meten dan gedurende het jaar, wat er uiteindelijk mee gebeurt, of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, we hebben nu natuurlijk iets meer inzicht in tooling zoals AI. Dus we kunnen ook wat dingen inzetten daarvoor natuurlijk. En we gaan zeker een heleboel dingen ook wel volgen. Ja, dat klopt. Dat gaan we wel doen. Daar hebben we wat meer affiniteit mee. Of affiniteit, wat meer inzicht in dan vorige keer. Maar vorige keer was echt de eerste keer. En dit is dan ook wel echt het eerste grote debat, zeg maar. Zo moeten we het maar een beetje zien. Waar het vorig jaar nog, we werden al om geroemd dat er zoveel mensen uit sport en bedrijfsleven en politiek bij elkaar kwamen op 1 middag. Dat vonden ze allemaal heel bijzonder. Maar dit jaar is het wel echt een inhoudelijke verdieping waarin we dat debat echt centraal stellen. Dus dat wordt wel iets anders, denk ik. Ja.
0: Nou, meer dan genoeg redenen om morgenmiddag te gaan luisteren hier op Allsports Radio. Vanaf 1:00 zenden we het live uit vanuit Move Amsterdam. Dankjewel.
1: Ja, mochten er nog mensen zijn die willen komen, dat kan nog wel. Er zijn nog wel wat mogelijkheden voor. Dan moeten ze mij even een mailtje sturen. Of jullie even een mailtje sturen. Dan kun je dat even doorsturen.
0: Dankjewel, Stef. Tot morgen.

Sportradio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio.

0: Madonna met Jump.
1: All Sports Radio. Update.
0: Even wat sportnieuws. Tijdens de formatieronde van de Grand Prix afgelopen weekend vielen er plotseling meerdere Formule 1-auto's stil. De FIA die moest daardoor de rode vlag zwaaien, waardoor de start werd uitgesteld. FIA-topman Tom Bazis vertelde dat het kwam door softwareproblemen. Door de regen ontstond er de kans dat de motoren onveilig werden en de motoren vielen ook uit, daardoor mogelijk. Max Verstappen had in het begin wat last van de softwareproblemen, maar wist er toch met de winst van door te gaan. Ik zag ook trouwens dat het erg onrustig was voor Nederlandse supporters afgelopen weekend. Tijdens de race stonden urenlang in de rij voor de shuttlebussen en waterpunten. Dus nou ja, niet per se een heel erg geslaagd Grand Prix weekend in algemene zin dan. En voor de rest natuurlijk ook dit weekend de komende Grand Prix van Singapore. Vrijdag de vrije training en zondag uiteindelijk de race. Nederland is derde geworden bij de Motocross of Nations in het Franse Anray. Jeffrey Herlings, Glenn Koldenhoff en Rohan van der Moosdijk bezorgden Nederland daarmee een plek op het podium van het WK voor landenteams. Herlings was individueel de uitblinker. Hij won beide races waarin hij zondag in actie kwam. België liep uiteindelijk vooraan in de race en daarna volgde Spanje, dus Nederland. En aankomende woensdag veel meer over de Motocross of Nations hier in Allsports Radio Live met Robert. Remco Evenepoel die heeft het EK wielrennen gewonnen in Slovenië. De Belg die reed samen met de Italiaan Giulio Ciccone voorop, maar viel 36 kilometer voor de finish. Hij wist wel terug te keren en plaatste later opnieuw een aanval. Ciccone die kon als enige volgen, waarna de twee in zijn koers sprinten voor de titel. Maar een fotofinish die moest uiteindelijk bewijzen dat Evenepoel met enkele centimeters verschil Europees kampioen was geworden. De koning van de alternatieve Elfstedentocht, Jan Roelof Kruithof, die is overleden. De schaatser die won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. De eerste prijs van de echte Elfstedentocht heeft hij nooit kunnen behalen. Hij heeft het wel meegedaan ooit. In 1985 was dat, was hij 48 jaar. Eindigde hij op de 52e plaats. En afgelopen zaterdag liet zijn familie weten dat hij op 89-jarige leeftijd is overleden.

0: Valhorn met Slow Hands hier in Allsport Radio Live. Er is bijna een record gehaald met het aantal ijs dat gesmolten is op de Zwitserse gletsjers deze zomer. Ik zag bij de NOS voorbij komen dat 5,5% van het ijs gesmolten is. Dat is zo'n 2,5 tot 4 meter aan sneeuwdikte. Maar wat voor invloed heeft dat eigenlijk op de wintersport? Heeft het wel of geen zin om te boeken door het gebrek aan sneeuw eventueel? Nou, als er iemand is die daar ongetwijfeld antwoord op kan geven, is het de man die de bergen van binnen en van buiten kent. Want hij woont al sinds 2017 in Oostenrijk dan wel. En is de enige echte wintersport weer. Man, meteoroloog Hajo Smit. Hoi Hajo.
1: Ja, hallo. Hoi. Hoi.
0: Hoe zit dat eigenlijk met dat smelten van die gletsjers? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, de gletsjers die zijn al sinds 1850 aan het smelten. Met in de 80e jaren was er een beetje een korte pauze, of zelfs een kleine groei van de gletsjers weer. En de laatste jaren is de smelt in versneld tempo door aan het gaan. Dus zolang je hele warme zomers houdt, waarbij alle sneeuw die in de winter gevallen is eigenlijk wegsmelt en dus het ijs bloot komt te liggen in zeg maar eind augustus, september, dan gaat dat ijs dus smelten en dan raak je inderdaad meters ijs kwijt. Dat gaat dan heel hard.
0: Welke gevolgen heeft dat dan specifiek voor een skigebied als een gletsjer bijvoorbeeld verdwijnt?
1: Nou, er zijn gletsjerskigebieden en de meeste van die gebieden, daar kon je in de jaren 60 ook de hele zomer skiën. Bijvoorbeeld ook hier in Kaproen. En meer van die gletsjerskigebieden zijn overgegaan tot gewoon een soort verlengd seizoen. Bijvoorbeeld hier is dat nu vanaf straks 10 oktober moet die open gaan en dan meestal tot eind mei ergens. Ik weet niet precies, in Zermatt heb je wel echt zomerskiën of dat de hele zomer heeft kunnen doorgaan, weet ik niet. Maar je hebt eigenlijk het enige probleem structureel voor de winter zou zijn als je een skigebied hebt waarbij de pijlers van de lift of van een sleepliftje bijvoorbeeld op het ijs zijn geschroefd. Wat ook hier in Kaproen bijvoorbeeld is, dan heb je natuurlijk een probleem als dat overmatig wegsmelt. En vaak zijn die pijlers ook beschermd met een soort deken, waardoor dat ijs waar die pijler op staat wel, zeg maar, voor de smelt wordt behoed als het ware.
0: Zijn er ook echt oplossingen voor dit probleem, dat die gletsjers weggaan? Of is het gewoon weg is weg en dat is het gewoon?
1: Ja, in principe is dat dus. Ik ben zelf een beetje een tegenstander van dat hele verhaal dat we de klimaatverandering moeten stoppen. Weet je wel. Dus het klimaat, historisch ook, hebben we gewoon gezien, dat gaat op en neer. En dat gaat zo langzaam dat je in je mensenleven daar niet al te veel van meemaakt. Misschien toen je jong was waren de gletsjers groot en later wat kleiner of omgekeerd. Maar je kan er inderdaad niks tegen doen. En het heeft alleen met het skiën grotendeels niks te maken. Want laten we zeggen 90% van, of misschien 95% van alle skipistes liggen niet op een gletsjer. Die zijn dus puur op wat, ja, zeg maar, bergweides of stroken door het bos, waar op een gegeven moment dan vanaf november, december sneeuw opvalt en dan wordt daarop geskiet.
0: Oh, dat vind ik wel interessant, want ik dacht bijvoorbeeld met het lezen van het bericht, dacht ik van, nou ja, dat heeft ook problemen dan voor het wintersporten. Dat is ergens bovenaan de berg, dat gaat ook ergens weer beneden uitwerken op de berg, maar dat is dus niet zo.
1: Nou ja, we hebben gewoon zomer en winter. In de zomer wordt er buiten de gletsjers niet geskiet. En in de winter wel. En ook, dus in feite zijn de skigebieden alleen maar sneeuwzekerder geworden. Ik ski zelf persoonlijk al 55 jaar. Mijn eerste twee wintersporten, beide volgens mij was dat in januari, waren groen in Oostenrijk. Ja, op een hoogte van, laten we zeggen, 1600 meter of zo. Dus dat de groene winters zijn er altijd al geweest. Beroemd is ook de Olympische Spelen van Innsbruck. 1968 was het volgens mij. Ook hebben ze met vrachtauto's sneeuw van A naar B gereden. Maar het heeft dus echt, ja, het enige gebied wat last heeft van gletsjersmelt is het gletsjerskigebied zelf. Maar dat zijn er een handjevol, terwijl er honderden skigebieden zijn in Oostenrijk. Er zijn misschien in Oostenrijk 5 gletsjerskigebieden, in Zwitserland 3 of 4, in Frankrijk 1 of 2. Dus
0: Daar heb jij zelf wel eens op een gletsjerskigebied?
1: Ik woon in Kaproen. Ja? Daar heb je natuurlijk het Kietstarnhorn. Dat is natuurlijk een van de beroemde gletsjerskigebieden, waar ook bijvoorbeeld de nationale teams skiteams, die trainen daar dus. Hè. Die hebben daar dan een langer seizoen. Zulde gaat nu ook bijna open. Daar heb je dan binnenkort al de eerste wedstrijd. Mm-hmm. Dus, maar in principe moet je zeggen, skiën is nog steeds een wintersport. Ja? Dus we praten over de sneeuw die er komende winter gaat vallen. Dus het grootste probleem voor wintersport is als het in, zeg maar, begin december of tot kerst zo warm is. Dat heet ook wel weihnachtsstauwwetter, dus dat het heel erg dooit richting kerst. Dat de sneeuwkanonnen niet aankunnen. Want eigenlijk, tegenwoordig, het moderne wintersporten, dat doe je op kunstsneeuw. Dus niet puur kunstsneeuw, maar wel de garantie dat je van begin december tot begin april kan skiën, die wordt gegeven door kunstsneeuw. En die garantie had je vroeger niet, die heb je tegenwoordig wel. Dus tegenwoordig, skiën is de laatste 20 jaar alleen maar sneeuwzekerder geworden.
0: God, ik ben er toch even stil van wat je dat zegt. Ook wat je zei inderdaad eerder ook van de klimaatverandering stoppen. Daar ben je dan niet zo van? Of niet zo van het schreeuwen erover?
1: Nou ja, als ik het kon doen. Ik zeg altijd, voor planten en dieren en de meeste mensen is warmer fijner. En in de woestijn waar het nu al 48 graden is, maakt niet zoveel uit of het dan 50 graden is of 48 graden. Of airco of die Touaregs in de Sahara, die weten ook hoe ze met warmte moeten omgaan. Maar de enige mensen die echt last hebben van een opwarmend klimaat, dat zijn schaatsers en skiers, zeg maar. En vooral schaatsers, want de Alpen zijn hoog genoeg om. Eerder nog gebieden zoals Sauerland, waar je vroeger, of kleinere heuveltjes in Duitsland, waar vroeger geskiet werd. Ja, daar is het dan een beetje over aan het sluiten. Maar de Alpen zijn gelukkig hoog genoeg. En de kunstsneeuw is gekomen, dus we hebben maar een paar dagen met echt koud weer nodig. En dan heb je op alle pistes 30 centimeter sneeuw liggen. Dus dat is een veel betere situatie dan het vroeger ooit geweest is.
0: Toch nog even over wat jij zei over dat het gletsjerskiën, dat is voor een veel kleinere groep mensen die dat doet. Hè? Is dat niet zo?
1: Dat is niet een kleinere groep mensen. Het is gewoon een kleiner aantal gebieden. Het is ook koud daarboven. Dus als het straks min 10 is in Zellamzee, waar je heerlijk kan skiën, dan is het min 20 boven op de gletsjer. Maar over het algemeen wordt in de winter zie je het verschil niet tussen een gletsjerskigebied en een gewoon skigebied. Alleen in oktober, november en in eind april, mei, dan zie je, oh ja, alle skigebieden zijn dicht en die paar gletsjergebieden die zijn nog open.
0: Ja, dat is iets wat mijn vraag, wat ik wilde vragen was inderdaad van, stel je bent gewoon een skier die op de normale piste even zo gezegd skiet. Van, hoe moeilijk is die overgang naar gletsjer skiën?
1: Nou, meestal zijn de gletsjers makkelijker. Vaak zijn dat blauwe pistes, omdat gletsjers typisch natuurlijk in de bergen ergens liggen waar het niet zo steil is. Snap je, als het heel steil is, dan blijft daar de sneeuw, dan heb je meer lawines en zo. Dus een gletsjer is een plek waar in de winter veel sneeuw valt en die in de zomer niet meer wegsmelt. Waardoor er ieder jaar 10, 20 centimeter bij komt, als het ware. Zo ontstaat op een gegeven moment een gletsjer. En dat zijn typisch vrij vlakke, dus vrij makkelijke pistes. De zwarte pistes heb je bijvoorbeeld hier in het Zellamzee. Tussen 2000 meter en 750 meter, daar heb je hele mooie steile zwarte pistes, wat dus moeilijk is. Dus een gletsjer is meestal een vrij eenvoudige piste.
0: Oké, dus dat betreft zou je het ook wel kunnen aanraden, dus om een keer op een gletsjer te gaan skiën, gletsjergebied.
1: Nou, de gemiddelde journalist in Nederland schrijft altijd een beetje een soort kip zonder kop verhaal. Dus er wordt, en opwarming doet het altijd goed. En wintersport in gevaar doet het ook altijd goed. Dus dat soort teksten zie je dan in kranten van mensen die nauwelijks inderdaad het verschil weten tussen een rode en een blauwe piste. En die gaan dan schrijven over. Dat is hetzelfde alsof iemand over internationale politiek zou schrijven die niet weet waar Rusland ligt of zo. Ja, dat is allemaal suggestief. Het hele thema gletsjer kun je eigenlijk vergeten. In de winter is er geen verschil tussen een gletsjer en geen gletsjer. Overal heb je blauwe pistes, rode pistes, zwarte pistes. En deels liggen die op ijs. Maar dat zie je in de winter helemaal niet. Want er ligt gewoon 2-3 meter sneeuw op. Dus je ziet niet de overgang van hier stopt het ijs, daar begint het weiland, zeg maar. Dat zie je in de winter niet.
0: Dus eigenlijk zeg je dat ik me te veel zorgen heb gemaakt op basis van het bericht wat ik heb gelezen.
1: Nou ja, zorgen maken is ook al zo'n term. Weet je, het is allemaal een luxe probleem. Ja? We praten over de westerse wereld waar mensen gemiddeld rijk zijn. En dan praten we ook nog het rijkere deel van de samenleving. In Nederland gaan 1 miljoen mensen skiën en 16 miljoen mensen niet. Dus als we nou allemaal eens wat geld over zouden maken naar die 16 miljoen mensen die niet gaan skiën, dan doen we iets goeds. Maar als iemand die een wintersport kan betalen gaat praten over zorgen, dan klopt het. Weet je, zorgen is als je honger hebt of als je kinderen niet naar school kunnen of wat dan ook. Bovendien kun je gaat op vakantie naar een hotel of een appartement. Je kan naar de sauna, je kan een boek lezen. Er wordt ook zo gestrest over gedaan, van de sneeuw moet perfect zijn. Nu heb ik een tandem paraglidingbedrijf. Ik ben een paragliding tandempiloot in Oostenrijk.
0: Ja.
1: Ik heb voordeel van slechte sneeuw, want dan als het 's middags warm is en de sneeuw wordt pappig, dan gaan mensen zijn wat minder enthousiast om te gaan skiën. En dan wordt het paragliden meer geboekt, zeg maar, bij mij. Maar ik vind zorg altijd een echt raar begrip als het gaat over vakantie. En als je echt zekerheid wil, dan moet je naar een zomervakantie of een wintervakantie naar een warm land. Ja. Ja, naar de Malediven, naar Spanje, naar Italië en zo. Dan heb je een soort van zekerheid die je in de winter niet kunt hebben. Dat is er lopen hier wel eens mensen in de regen met skis op hun nek. Dat vind ik erg sneu. Die hebben duizenden euro's betaald voor een wintersportvakantie. Maar de week daarna is het prachtig weer met 30 centimeter verse sneeuw. Dus je kan een wintersport niet per se hebben zoals je hem hebben wil.
0: Het is een enorm verhelderend gesprek. Hajo, dankjewel.
1: Oké, doei.

0: Marshmallow en Thomas Rhett met Where We Go.
1: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Tot zover deze All Sports Radio Live. Morgenmiddag vanaf 1 uur hier het Nationale Sportdebat. Tot en met 6 uur wordt dat uitgezonden live vanuit Move in Amsterdam. Echt op armlengte afstand van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ga zeker luisteren. Zeker de moeite van het beluisteren waard. Woensdag om 12 uur een nieuwe All Sports Radio Live. Dan met Robert Denneman. Ik wens je nog een hele fijne maandag. Doei.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep.
8: En je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult. Die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson, op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen in de Zweite Handbal-Bundesliga. Hoe is het eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.

0: Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En ja, vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NAV voor deze rol?
0: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NAV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat ja, Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, nou dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
0: Nee, absoluut niet. Want ja, voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn, want... Ja, sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen. Een tweede kans heeft zich aangeboden en ja, die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Ja, uiteraard bestaat er nou ja, geen grotere eer, toch?
0: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse... trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om ja, met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer een enorme eer om ja, verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Ja. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat zeg maar, gecommuniceerd worden onderling?
0: Nou, er moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon ja, weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles ja, goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistenttrainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, ja eigenlijk is het goed te doen zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook ja, dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En nou, hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, ja, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club nou ja, grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Ja. Maar ja, je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan zeg maar enkel die interlandperiode.
0: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed ja, apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan... Ja, dan in de toekomst, zodat het NAV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg, een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik ja, die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben, ja, ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook nou ja, wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
0: Ik heb ook ja, afgelopen week veel contact gehad met Bai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook ja, een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten. En vooralsnog na... vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, nou ja, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
0: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
0: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
0: Ja, absoluut, absoluut. Inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
0: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Hij noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
0: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren, zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team, wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier weer over ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch, hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
0: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Je hebt echt 5-6 landen die om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer de Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
0: Ja, absoluut, absoluut. En wat ik zeg, de verwachtingen zijn wellicht hoog, omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wordt lastig om dat te bereiken, maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, ja, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij, ja, trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem, dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn. Want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, hè, dat is toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment, die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk, nou ja, Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als, ja, official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van de supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik, helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief, maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want de jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst, naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie, want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst, of ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, we hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en, noem het maar, aansprekende manier, dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennis toernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk te maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden. Precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk. En trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt staat. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AVAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoede of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Dus, maar toch... Je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds, ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch talend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je dat shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
10: Excuse me. My name is on the list.
11: What list?
10: The DJ's list.
11: Miss Thing, there is no guest list tonight.

0: Deathly's Mix, Slimmin and Jammin.
1: All Sports Radio.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
7: Voetbal.
8: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal.
10: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
9: Tennis.
11: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van voor van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ik krijg bijna bij elke race weekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten, doop ik uit op degene achter me of voor me en alles. Die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar heb ik, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen. Ja, ben ik toen aan mee gaan doen en daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja. Precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil. Want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt, hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team, die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben, dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten en vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. Je zegt al, met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten en ook sportief. Zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld, ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen in alles wat we doen. Of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan. Als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt eerst natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Ja, je noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigd aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals gezegd, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch, hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step. Zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies. En dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd. En alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Save the world.
1: All Sports Radio Live.
2: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Jason, hele goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
3: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
2: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
3: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
2: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
3: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
2: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
3: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
2: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
3: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
2: En zou de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
3: We hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
2: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
3: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
2: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
3: Vooral mentaal, tijdens de races. Of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
2: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
3: Ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
2: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
3: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu best wel lang best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel fysiek.
2: Ja, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
3: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
2: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
3: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen... Ja, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooien. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik... Ja, allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ja, ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
2: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
3: Ik reed daar. Dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
2: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
3: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
2: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
3: Ja. Precies.
2: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
3: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
2: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
3: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
2: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
3: Mijn toekomstdroom is gewoon, ja, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
2: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
3: Ja, ik heb al snel wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
2: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
3: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races of 12 uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
2: Als we het hebben over jouw spaardoel talentboek, want nou ja, talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
3: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen. Om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
2: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
3: Ja, dat is zo, ja.
2: Jason, mochten er mensen zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
3: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
2: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
3: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar konden ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam. Namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten en toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden en toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons. Voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is, hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. 1 masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach. En nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. In eerste instantie in de zaal. En dan hebben we hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu een heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles, we hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook wel weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben, de manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met 2 nieuwe planken, zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelde ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze 4 dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, 2 weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misschien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen 3e. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8 teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Nou, tot slot verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leidakje.
1: Kijk, nou ja, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wel eens wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als

0: doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
1: De Radiofabriek.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Dan verhuizen we naar het schaatsen, Frank. Want team X2O Badkamers, team waar onder meer Joy Beunen en Pien Hersman voor rijden, die hebben een nieuwe sponsor getekend.
1: Ja, het is nu heet het team X2O. Dus niet H2O, maar de X2O. Dat zijn badkamers. En die hebben een nieuwe ploeg, of niet een nieuwe ploeg, een ploeg gepresenteerd voor het komend seizoen. Het heeft in Amsterdam de ploeg gepresenteerd voor het seizoen 26-27. De ploeg van de gebroeders ten Hove, die hebben intussen wel een naam voor zichzelf gecreëerd door hun successen. Die rijdt dit seizoen voor het eerst onder deze nieuwe naam en heeft daarnaast in OG Clean Fuels, dat zegt mij helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen, een nieuwe tweede sponsor aan zich weten te verbinden. De marketingcoördinator bij X2O Badkamers, die zegt: toen wij het team instapte, wilden we meer zijn dan een logo op een schaatspak. En dat is het ook geworden. De gele muts in Tialf, die we allemaal kunnen herinneren, die pontificaal in beeld zijn geweest bij de vele schaatsevenementen uit Tialf.

0: een eigen televisiecommercial natuurlijk gemaakt. En de zichtbaarheid langs de snelwegen, op die grote reclamezuilen langs de snelwegen, hebben ze er dus een compleet verhaal van gemaakt. En dat pleit voor ze, dat onderschrijft ook wat ik net ook al zei over de grootbanken, dat sponsoring veel meer is dan hopen dat je in beeld komt met een pak. De ploeg inderdaad telt op dit moment 13 schaatsers, waaronder, nou, Joy Beune natuurlijk zeer succesvol en zeer populair. Bart Vinks, de Belg, dus het is niet alleen een Nederlandse ploeg. Stijn van der Bunt, Jesse Spijers, Dai Dai Natap, ook geen onkleine jongen. Mat van der Bus en Pien Hersman. Dus een nieuwe schaatsploeg en een nieuwe kleding, blauwe pakken. Dus let erop het komend seizoen wat de komende week al gaat beginnen.
1: Het sponsornieuws in Nederland is nog niet afgelopen, want het Watersportverbond en Allianz, overigens volgens mij een deal waar jij ook weer ergens mee te maken had, Frank, die hebben hun sponsorhuwelijk een nieuwe dimensie gegeven.
0: Ja, het is een hoofdsponsor inderdaad, Allianz, en die heeft met name gescoord natuurlijk via de goede resultaten van de Nederlandse zeilploeg bij de Olympische Spelen. Het is niet voor niets dat we nu al de afgelopen 4 jaar zijn wij, tussen aanhalingstekens, het beste Olympische zeilland ter wereld. En dat is voor een klein landje als Nederland toch niet zomaar iets. Maar ze hebben dat sponsorhuwelijk, dat loopt overigens tot en met de Los Angeles Olympische Spelen in 2028. Hebben ze wat extra gestalte gegeven, daar hebben we het alweer. Niet alleen maar logos plakken en hopen dat je wint. Maar ze hebben al 4 jaar of 5 jaar geleden hebben ze geïntroduceerd de landelijke clean-up on tour. Dat is dat ze alle zeil- en watersportverenigingen hebben gemotiveerd om op subs het water op te gaan. Dus de plassen op, de rivieren op, de meren op. En om daar alle rotzooi uit het water te halen. En ze hebben het afgelopen seizoen hebben ze op 132 plaatsen hebben ze 1750 mensen op het water weten te motiveren op een sub. En ze hebben 12.500 kilogram vuil uit het water geschrept. Ja, dat vind ik een absoluut mooi iets. En wat een sponsor dan ook adopteert. Hè, om niet alleen maar inderdaad in de top te scoren, maar ook het water schoon te maken. Hetgeen iedereen, ook al is hij geen zeilfanaat, zal aanspreken. Dus ik wou hier al direct eigenlijk vooruitlopend op mijn gele en groene kaart. De groene kaart uitdelen aan het Watersportverbond. Samen met hun hoofdsponsor Allianz. Verzekeringen, de grootste verzekeringmaatschappij van de wereld overigens. Voor deze... dit initiatief dat ze een aantal jaren geleden al zijn begonnen en dat ze elk jaar zullen herhalen.
1: Maar het is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van eigenlijk hoe sponsoractivatie eigenlijk zou moeten.
0: Ja, het is een fantastisch voorbeeld. Hè. Iedereen die ooit in een bootje heeft gezeten, die ergert zich aan al die vuiligheid in het water. Mensen gooien maar van alles erin. En dat er dan een samenwerking komt tussen de bond van de watersport en de hoofdfonds van de watersport om dit te gaan aanpakken. Ja, dat nogmaals, dat zal in ieder, ook al ben je geen watersportenthousiast, aanspreken. En dat geeft dus sympathie op het merk Allianz.
1: We hebben het er wel eens vaker over gehad tijdens deze BV Sport updates, maar ook een keer tijdens de BV Sport, toen de heren van de KNLTB bij ons te gast waren. Het kopje tennissers tegenover Grand Slam toernooien. De laatste keer dat we het erover hadden, was er natuurlijk een oproep vanuit de spelers om een groter percentage van de inkomsten door Grand Slam toernooien beschikbaar te stellen als prijzengeld. En dan niet voor de toppers, maar juist voor de wat lager gerankte spelers. Omdat, realistisch gezien, misschien de top 90, top 100 rond kan komen van de sport. Dat is natuurlijk al een grote stap voorwaarts dat gebeurd is. Maar er is nu een nieuwe thematiek, een nieuw problematiek die aangestipt wordt door de spelers.
0: Ja, op het moment dat de ATP en de WTA, dat zijn de vakbonden van de respectievelijk de mannen en de vrouwen in de tennis, het min of meer eens zijn geworden over de verdeling van de prijzengelden in de 4 Grand Slam toernooien. Waarin er meer zeggenschap komt bij de spelers en speelsters. En doet niemand minder dan John McEnroe zijn vroegere reputatie, zou ik willen zeggen, eer aan door de knuppel nog eens keihard in het hoenderhok te gooien. Want hij stelt dat er veel meer macht en zeggenschap naar de feitelijke artiesten moet. En dus niet alleen over de verdeling van de commerciële inkomsten, maar vooral ook in de feitelijke organisatie van de toernooien. En dat is vooral naar aanleiding van het feit dat bij de US Open, de meest recente Grand Slam in Amerika, dat daar wedstrijden plaatsvonden tot 4 uur 's nachts. Nou, dat is natuurlijk allesbehalve bevorderlijk voor de verdere verloop in het toernooi. Als je dat 4 tot 4 uur moet spelen en je moet je volgende partij al spelen de volgende middag. Nou, dan kom je nauwelijks tot slapen toe en je tegenstander die heeft een hele goede nachtrust achter de rug. Dus de feitelijke organisatie, de indeling van de wedstrijdschema's moet ook meer zeggenschap gaan verdienen of afdwingen bij de feitelijke artiesten. En op zichzelf vind ik dat ook niet verkeerd. Laten we wel zijn, een US Open of een Wimbledon is natuurlijk een prachtig podium. Maar als je op het podium de artiesten niet hebt staan, dan loopt de zaal die vol zit, loopt natuurlijk snel leeg. Dus dat de feitelijke artiesten iets meer te zeggen gaan krijgen over de verdeling van de gelden. Vooral als ze dat inderdaad willen toespelen naar de minder bedeelden in de tennissport. Dus noem daar boven de 100 geplaatst, wordt het al schrapen voor geld. Dan vind ik dat een hele goede zaak. Maar John McEnroe die gaat zelf zover dat hij oproept tot een boycott als de grote toernooien, dus niet alleen de Grand Slams, niet tegemoet zouden komen aan de herziene structuur. Dus dit is een duidelijk gevalletje van wordt vervolgd.
1: En dan tot slot, de groene kaart heb je eigenlijk al genoemd, Frank. Dan houden we de gele kaart over. Naar wie gaat die deze week?
0: Ja, die geel gaat naar mijn idee naar de grote gemene deler eigenlijk van de sportmedia. En daar doel ik mee op het feit hoe ze na anderhalve interland Max Meerdink al betitelen als de toekomstige spits van Oranje, het toekomstige antwoord op Depay. Ze prijzen hem de hemel in. En op zichzelf natuurlijk positief. En ik ben altijd blij met positieve reacties op sporters. Maar Max Meerdink is in mijn inschatting is een hele rustige, beheerste jongen. Geeft de jongen in godsnaam de tijd om door te groeien tot de top die hij ongetwijfeld in zich heeft. Want daar zijn alle experts het wel over eens dat hij talent heeft. Maar als je hem nu al gaat belasten met de druk op zijn schouders van ik ben de toekomstige spits volgens alle media, dan zou dat wel eens een averechts effect kunnen hebben. Dus ik ben niet zo tevreden met al die aandacht en al dat geschreeuw nu van dit is de nieuwe spits van Oranje. Nogmaals, hij heeft onmiskenbaar talent, maar ik denk dat hij zelf de eerste die zal toegeven dat hij nog heel veel moet leren. En ik hoop en verwacht dat Xavi, de nieuwe bondscoach, dit verrekte goed beseft. En dat verwacht ik ook wel. En hem daarin een rol laat spelen. Dat wou ik eventjes toch een gele kaart geven aan de algemene media. Dan tenslotte heb ik nog een heel ander nieuwtje of een ander leuk weetje. Het shirt van Michael Jordan, de meest beroemde basketballer ooit in de NBA van Amerika. Die heeft zijn shirt vanuit de derde wedstrijd van de 1998 NBA Finals. Dus eigenlijk een shirt uit een willekeurige wedstrijd. Is deze week verkocht en op een veiling. En bracht $12,5 miljoen op. Dus ik hoop dat er iemand is die nog een verzameling van die shirts heeft. Want die kan behoorlijk rijk gaan worden als je dit bekijkt. Want een willekeurig shirt, nogmaals, voor $12,5 miljoen. Ik ben benieuwd wie zoiets koopt. Maar goed, dat even terzijde.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
0: Absoluut, Robert. Tot dan.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: All Sports Radio Live.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vinden de wereldkampioenschappen turnen plaats in Ahoy, Rotterdam. Veel landen reizen ruim voor die tijd al af naar Nederland om zich optimaal voor te bereiden op het toernooi. Maar ja, hoe bereiden die landen zich dan voor? We weten, Ahoy is geen permanente turnhal. Dus hoe doe je dat met alle landen als je toch oefeningen wil gaan voorbereiden? Nou, de Braziliaanse turnteam die dacht, we gaan afreizen naar Amsterdam. Daar kon ze terecht bij een van de Amsterdamse talentverenigingen van Topsport Amsterdam, namelijk Turns Amsterdam. En ja, hoe dat dan is, al die Brazilianen hosten, dat ga ik bespreken met Wolter Kooistra, oprichter en coach van Turns. Wolter, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben wel benieuwd, wanneer kwam bij jullie dat belletje binnen van de Braziliaanse federatie?
2: Oh, dat is al echt al een paar maanden terug. Dan krijg je een belletje. We hebben een contact gehad via Koper, een wereldbeker. En daar heb ik met een coach gezeten. En toen vertelde ik, goh, als je nou toch naar Nederland komt, zou het niet een idee zijn om in Amsterdam te komen trainen. En toen heb ik een korte video laten zien wat wij te bieden hadden. En toen gingen ze oogjes twinkelen. En toen hebben we direct daarna eigenlijk een meeting gehad met iemand van het Olympisch Comité van Brazilië. En sindsdien eigenlijk maandelijks contact. Totdat ze vorige week dinsdag voor de eerste keer in de zaal stonden.
1: Ja, ben ik dan toch wel benieuwd. Is dat dan een gesprek in Koper wat dan per puur toeval, dat is trouwens Slovenië, dat de per puur toeval tot stand komt? Of was je wel echt aan het acquireren, om het maar zo te zeggen?
2: Dat mag ik best wel. Ik ben soms best jaloers op andere plekken in Nederland. Rotterdam en Heerenveen hebben wel, en Den Bosch trouwens ook, die hebben al eerder Brazilië of Japan of Amerika gehost. En wij hebben wel een van de mooiste turnhallen, zeg maar, zeker in Nederland, dan wel in Europa. Dus ik wilde eigenlijk ook dat als uitvluchtje in Amsterdam laten zien. En ik kwam deze coach tegen al jaren op toernooien. En dit keer had ik een goed contact. En dus heb ik geprobeerd om ze te polsen. En dat is gelukt.
1: Ja, en hoe blij ben je dan dat ze dan sinds deze week bij jullie op de vloer staan?
2: Ja, wij waren echt vereerd. We zijn vereerd en we zijn ontzettend blij dat we ze kunnen hosten. Heeft wel wat voet in de aarde, want naast het feit dat het natuurlijk bijzonder is om zo'n hoog niveau binnen te halen, hebben ze ook wel wat wensen. Dus de tijden waarop ze trainen, twee keer op een dag, het aantal toestellen wat ze willen, de mensen, dat geeft nogal wat druk voor ons, voor onze eigen gymnasten, zeg maar. Dus in die zin hebben we ook wel wat moeten schuiven met diverse ploegen. We hebben ze in ieder geval binnen. En dat is zeer inspirerend, kan ik zeggen.
1: Wat bespreek je dan zoal met de mensen daar? Wat leer je daar nou ook weer van?
2: Ja, het taalprobleem dient zich wel een beetje aan. In Brazilië praten ze Portugees en dat is het dan wel zo'n beetje. Het is wel heel grappig. Het grote verschil zit natuurlijk naast het feit dat het heel mooi is om te zien hoe hoog hun kwaliteit van bewegen is. Hebben ze ook een ongelooflijk grote staf mee. Dus je moet je voorstellen, wij moeten in Nederland toch vaak beknibbelen op onze WK en Olympische aspiraties. Als het gaat over turnen, moet ik erbij zetten. Maar in Brazilië reizen ze dus af met een gezelschap van 4 turnsters nu. En met 7 man staf, waarvan de 8e staflid gisteren aangekomen is. Een fulltime sportpsychologe. Een masseur, een fysiotherapeut, een sportarts, een strength and conditioning coach en nog iemand van het NOC van Brazilië. Dus het is een behoorlijk gezelschap. En dan aanstaande donderdag komen er nog eens 4 gymnasten bij.
1: Zo, dan vraag je bijna af, waar laat je dat allemaal?
2: Ja, precies. Nou, in eerste instantie in de zaal. En dan hebben we, hopelijk voor de toekomst, niet voor dit keer, maar hopelijk voor de toekomst, nu nog heel goed contact met Leonardo Hotels. Ook een partner van Topsport Amsterdam. Dus in die zin gaan ze daar dan gehost worden als met diner en slapen. Dus ja, dat is een mooie samenwerking.
1: Ja, als je kijkt dan naar de selectie die op dit moment bij jullie aanwezig is. Zijn er dan ook echt namen waar je naar kijkt, waar je denkt van, goh, dat we die eens van dichtbij aan het werk mogen zien, is wel heel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus we hebben Rebecca Andrade in het huis. Dat is een dame die samen 15 medailles gescoord heeft op de Olympische Spelen en de WK's. 6 keer Olympisch en 9 op het WK. Ja, ze is een fantastisch fenomeen op sprong, op vloer. Ze is de directe concurrent geweest van Simone Biles in 2024, Parijs. Ja, geldt al jaren als een gigantisch talent. Overigens de meest succesvolle Braziliaanse Olympische sporter. Daarnaast Flavia Saraiva, ook een pareltje in de turnsport. Altijd top 10 scorers op WK's en Olympische Spelen. Ik heb dit meisje in 2014 voor de eerste keer ontmoet. En ik heb toevallig met haar gesproken gisteren. Zij is eigenlijk de enige van de hele lichting van de Jeugd Olympische Spelen van 2014 die nu nog turnt. Dus van de hele wereld is zij nog steeds heel actief. En ja, zeer, zeer goede gymnasten. En dan de derde is Lorraine Oliveira. Ook een zeer vooraanstaande gymnaste. Die beroemd is op het gebied van vloer, acrobatiek. Dus ja, zeer inspirerend om deze dames van dichtbij te zien.
1: Nu ben jij natuurlijk zelf ook turncoach. Let je dan ook extra op als zij bijvoorbeeld naar de trainer zijn van goh, hoe dan iets in zijn gang gaat, hoe zij dat dan doen? En zijn dat dan ook dingen die je misschien ook weer kan meenemen richting je eigen gymnastes?
2: Ja hoor, zeker. We houden alles nauwlettend in de gaten. Ik probeer ook alles. We hebben een nieuw videosysteem geïnstalleerd. Ik probeer veel clips te maken van bewegingen die ze... Ja, die ze turnen en die heb ik dan toevallig gisteravond alweer even laten zien aan onze eigen gymnasten om te kijken wat nou verschillen zijn. Ze zijn bezig met krachttraining bij ons in dat strength and conditioning hok. En daar doen zij ook andere oefeningen dan wat wij kennen. Er zit een sportarts bovenop met allerlei meetapparatuur. Ik geloof zelfs dat ze melkzuur meten en allerlei andere wetenswaardigheden probeer ik achter te komen. Dus het is een vriendelijke vorm van spionage, zeg maar. Bedrijfsspionage.
1: Maar ja, dat is natuurlijk, dan haal je natuurlijk je eigen voordeel er ook alweer weer uit wat dat betreft. Maar je zegt al, hè, je hebt ze kunnen overtuigen om Amsterdam aan te doen voor hun voorbereiding op het WK. Hoe erg zijn zij onder de indruk van de faciliteiten die jullie daar hebben?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik wou het net vertellen. Zo, ja, het is niet alleen dat wij geïnspireerd raken door hun, maar zij waren ontzettend blij. Of ze zijn eigenlijk elke dag heel blij met de accommodatie. De manier waarop we hem ingericht hebben. De manier waarop de toestellen er staan. Ik heb voor hun komst speciaal een nieuw sprongtoestel gekocht met twee nieuwe planken. Zodat de situatie ook zoveel mogelijk lijkt op die situatie die ze gaan ervaren op het WK in Rotterdam. Daar wordt ook altijd gebruik gemaakt van de nieuwste materialen. En zij zijn bijvoorbeeld zeer geïnspireerd geraakt over een bepaald soort valkuil die wij hebben in Amsterdam. En ik word al binnenkort gebeld, vertelde ze, door een meneer uit Brazilië die gaat over de accommodatie in Brazilië. In Rio de Janeiro, omdat ze eigenlijk graag willen dat een bepaald stukje techniek daar naartoe gaat. Nou, hartstikke leuk natuurlijk om dat te kunnen verkennen. Ik heb wel verteld dat ik dan wel in ieder geval even mee moet. Dus dan zit er wel een reisje naar Rio in, wellicht.
1: Ja, kijk, ja, dat is goed als je natuurlijk zelf dan inderdaad ook meegaat. Trainen zij tot 12 oktober bij jullie in Amsterdam. Het is nu eind september. Betekent dat ze dus al best lang hier gaan zijn. Is dat gebruikelijk in aanloop naar zo'n WK?
2: Nee, dat is niet gebruikelijk. Normaliter is het een week, zeg maar, hè, om bij te komen van een lange vlucht bijvoorbeeld. Met betrekking tot jetlag. Maar deze vier dames waren al in... waar waren zij? In Szombathely. In Hongarije. Daar waren ze ook een wereldbeker. Dus om dan, zeg maar, twee weken geleden alweer eerst terug te vliegen naar Brazilië en dan weer terug naar Amsterdam. Dat zou te veel vergen. Dus deze week hebben ze eraan gekoppeld. En dan komt nu donderdag komt de rest van het team. Wij hebben dan even vergelijkbaar in Nederland hebben wij een team met 5 turnsters en 2 reserves. Zij komen hier naar Rotterdam met 5 turnsters en 3 reserves. Dus de ploeg bestaat bij hun uit 8. Ja, dus het is een lange voorbereiding, maar ja, voor ons zeer gewenst, kan niet anders zeggen.
1: Ja, nu ben ik toch wel benieuwd. Wat verwacht je van het team in Rotterdam straks? Want misien dat jullie voorbereiding wel het verschil kan maken straks.
2: Oh, spannend, spannend. Ja, lastig, lastig. We houden de scores van de wereld heel erg in de gaten. China en Japan hebben een ongelooflijk hoge teamscore neergezet. Dus daar verwachten we wel veel van. Amerika is sowieso altijd sterk. Brazilië was de vorige Olympische Spelen derde. En dan mag je weten dat dit WK plaatsen de eerste 3 ploegen zich direct voor de Olympische meerkampfinale. De kwalificatie van de Olympische Spelen. Dus dit WK in Rotterdam wordt vooral voor de eerste 3 ploegen heel belangrijk. Nou, dat in te schatten voor nu. Ik denk dat dat lastig wordt voor Brazilië bij de beste 3. Maar top 8 teamfinale op, wanneer is dat? Nou, eind van die week van de WK, dan zijn zij er zeker bij.
1: Ja, tot slot verwacht je, Wolter, dat je na dit WK misschien wel vaker belletjes gaat krijgen van federaties of ze even bij jullie een kijkje mogen nemen?
2: Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, zij ontmoeten op de 11e ontmoeten ze ook al het team van Algerije. Want Algerije is in navolging van Frankrijk ook bij ons terechtgekomen. En hebben gevraagd of zij zich ook mogen voorbereiden. Dus Brazilië vertrekt op maandag 12. En Algerije komt op vrijdag 9 oktober naar ons toe. Dus het gaat van een leien dakje.
1: Kijk, dat zijn mooie zaken. Zo krijgen nog wel wat mensen over de vloer. Wolter Kooistra, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes nog met de Brazilianen. En dus ook nog de Algerijnen later in aanloop naar het WK.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nu eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging en een vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden, al 3 jaar geleden eigenlijk al, dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NHV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om

0: ja, met mijn actieve carrière te stoppen en te richten op het trainerschap. Is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om ja, verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat zeg maar, gecommuniceerd worden onderling?
0: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistenttrainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil, want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Maar je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan zeg maar enkel die interlandperiode.
0: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben, ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè? Die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
0: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong, assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op 1 lijn zitten. En vooralsnog vaker belletjes met elkaar of WhatsAppies, zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En waar je kent natuurlijk de groep. Ja, je kent de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En waar je kent natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klinkt goed, maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
0: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen en ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad. Ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
0: Ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen. En in alles wat we doen, of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video, voorbereiden op op tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan. Maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed. En die spelen ook allemaal in topcompetities. Dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar en langs de zijlijn, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties. Als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan. Dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, past wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
0: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
0: Ja, het is superbelangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan ja, een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, nee, ik denk niet, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooi te staan als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen. Alle tijd en energie erin investeren. Dat we die eerste week ja, zo goed mogelijk spelen. En successen boeken. De eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi ja, iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Hij noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
0: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al twee wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team. Wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend. Moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over. Voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het ja, vrijwel bekend is wat voor kwaliteit dit team heeft. Van aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid. Maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals gezegd, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al. Ja, laten zien op het veld, zodat mensen zich ook ja, identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch, hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
0: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Je hebt echt 5-6 landen die ja, om de titels meespelen en dan heb je een heel breed kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
0: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wordt lastig om dat te bereiken. Maar step by step. Zoals gezegd. De eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies. En dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd. En alvast succes met de aankomende uitdagingen.
0: Ja, graag gedaan. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. I've got

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de BV Sport Update. Waarin sportmarketeer Frank van der Walbaken, aangesloten bij IVRM Sport en IVRM Reputatie, met ons weer het laatste nieuws doorneemt op het gebied van sportmarketing. En zo ook deze keer natuurlijk weer. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: We beginnen, we ontkomen er niet aan. Hè? Misschien wel het grootste sportschandaal ooit, wordt van gesproken. Manchester City.
2: Ja, dat zit behoorlijk in het moeras, zou ik willen zeggen. Want het is natuurlijk een prachtige club en veelvuldig kampioen van Engeland. Een eigendom van ene Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, dat is zijn volledige naam. En dat is de emir van Abu Dhabi. En het is meer een familiebezit, heb ik begrepen, dan alleen hij. Maar hij trekt aan de touwtjes. En tot voor kort de club natuurlijk onder leiding van de succescoach Sepp Guardiola. Ze hebben op 114 fronten, moet je nagaan, 114 fronten de spelregels van de Engelse Premier League gebroken. En vooral op het financiële vlak. Dus de club ligt nu zwaar onder vuur. De club overigens die maar liefst 8 keer Engels kampioen werd van de Premier League. De Engelse en ook de internationale media die speculeren volop op de straf die de club boven het hoofd gaat hangen. Want als je liefst 114 keer uit de bocht bent gevlogen, dan hangt er wel wat boven je hoofd, neem ik aan. Maar dat kan variëren van puntenaftrek tot aan degradatie per direct. Hetgeen overigens moeilijk zal zijn gezien het feit dat we midden in een competitie zitten. Maar goed, dat is een probleem, dat moet de Premier League dan maar oplossen. Maar tot aan een mega geldboete natuurlijk, of combinaties ervan. Tot aan het afnemen van titels in het verleden die ze hebben geboekt. Tot aan zelfs, het wordt gefluisterd, het afnemen van de licentie. Nou ja, dat zou natuurlijk helemaal een ramp zijn, want dan komen ook natuurlijk de vele Manchester City fans in en rond Manchester of in heel het Verenigd Koninkrijk ook behoorlijk in opstand, neem ik aan. Maar goed, de 114 punten waarvoor de club is aangeklaagd zijn de afgelopen 3,5 jaar verzameld. Wat mij dan intrigeert is de vraag waarom om 3,5 jaar wachten totdat je 115 klachten hebt, want één werd er overigens geseponeerd. Nou, daar moeten ze dan blij mee zijn, dus eentje was niet geldig. Maar goed, de Mansour-familie, die natuurlijk puissant rijk is, zou goed zijn volgens Forbes voor $400 miljard. Maar stel je voor, Robert, straks speelt Erling Haaland, dat toch een van de betere, zo niet de beste spits in het wereldwijde voetbal op dit moment, die speelt straks wellicht in de derde divisie in Engeland. Dat moeten we toch even niet aan denken. Dus ik vermoed dat hij dat ook niet zal accepteren, dat hij onmiddellijk vertrokken is. Want er zouden voldoende clubs zijn die hem onmiddellijk willen inlijven.
1: Blijven we toch even in Engeland. Gaan we van de Premier League naar de Women's Super League. De Premier League voor vrouwen in Engeland. Daar hebben ze namelijk Engelands bekendste supermarktketen Tesco gestrikt als official supermarktpartner.
2: Ja, dat vind ik op zichzelf een best wel logische keuze. Als je het leest, dan denk je, dat lijkt me voor de hand liggend. Gezien de doelgroep van supermarkt, waarin vooral de vrouwen toch een belangrijke rol spelen, is een dergelijk sponsorschap van het vrouwenvoetbal, vind ik helemaal logisch. Ik verbaas mij dan ook eigenlijk waarom een Albert Heijn of een Jumbo of een Lidl of een Plus zich niet vol op het zo sterk groeiende vrouwenvoetbal in ons land heeft geworpen. Het is nu nog relatief goedkoop. En ik benadruk relatief, maar het is beschikbaar bij zeer, zeer veel clubs. En het scoort per definitie hoog in de markt en bij de media en, niet onbelangrijk, bij de consument. Want de sympathie gaat toch wel degelijk uit naar die groei van de vrouwensport en dus ook zeker van het vrouwenvoetbal. Maar goed, Tesco die gaat het accent leggen op gezonde voeding, begrijpelijk. En met name voor de jeugd. En dat maakt het weer dubbel interessant, want jeugd spreekt natuurlijk ook altijd aan. Dus ik denk dat daar een goede strategie aan ten grondslag ligt van dit sponsorschap. Het betreft overigens een meerjarige overeenkomst naar verluid. Maar ik moet zeggen, ik heb niet alle bronnen goed kunnen checken. Maar naar verluid voor £10 miljoen per jaar. En dat is natuurlijk nog exclusief de activatie. Want een dergelijk sponsorschap moet je zeer nadrukkelijk gaan activeren natuurlijk. De vrouwen moeten het wel weten en je moet het communiceren en je moet er leuke dingen omheen gaan doen. Dus dat zou nog wel eens een veelvoud kunnen worden van die £10 miljoen.
1: We hebben het heel vaak over internationale partijen en alles wat er in het buitenland gebeurt. Deze editie van de BV Sport, veel nieuws uit ons eigen land. Beginnende met ING. Die hebben in het verlengde van het, ook weer verlengen van het sponsorcontract met het Nederlands elftal, met de KNVB, hebben zij ook met liefst, ruim eigenlijk 600 amateurverenigingen in het land verlengd.
2: Ja, ze hebben heel duidelijk gezegd, wij hebben een topje van de ijsberg met Oranje hebben we in bezit, tussen aanhalingstekens. We steunen de KNVB in al hun werk. Maar we moeten als ING-bank, met als doelgroep natuurlijk heel Nederland, moeten we in die meest populaire sport van Nederland, moeten we ook aan de onderkant van de piramide, de brede piramide, moeten we ook aanwezig zijn. En ze hebben nu al sponsorcontracten met 625 amateurvoetbalverenigingen. En die hebben ze recentelijk verlengd voor 3 jaar. En nogmaals, alles in het kader van ING's sponsoring van het voetbal in Nederland. En dan via de KNVB uiteraard de contracten. En wil je de top succesvol steunen, dan dien je ook de onderkant te onderhouden. En dat is dus geloofwaardig en dat maakt het consistent. En ik ben ervan overtuigd dat een hele goede strategie is van ING om het zo aan te pakken. De vrijwilligers worden hier ook in deze concepten die ze hebben gedaan met die 625 verenigingen, worden de clubs erg geholpen met het werven van vrijwilligers. Ze zetten ook hun eigen medewerkers in als vrijwilligers bij clubs, indien daar de gelegenheid voor is. Ze hebben zeer nadrukkelijk zetten ze in voor de groei van het vrouwenvoetbal. En steun voor mensen die het financieel lastig hebben om hem toch de gelegenheid te geven om te voetballen. Nou, dat zijn allemaal stappen die uitermate veel sympathie oproepen in de markt. Dus ik vind dat ING onderschrijft hiermee op een effectieve en noem het maar aansprekende manier dat sport meer is dan winnen op het veld. Maar dat sport deuren opent en kansen creëert voor de samenleving. Het sociaal-maatschappelijke aspect van sport. Dus de grootbanken zijn in dat opzicht, vind ik, over het algemeen wel goed bezig in ons land. Want Rabobank over de hele linie via het NOC-NSF heel veel geld en mogelijkheden creëren, ook op amateurniveau. ING, heb ik net al gezegd, in lands grootste sport het voetbal. En ABN AMRO met het meest succesvolle indoor tennistoernooi ter wereld. Dus ik vind dat de grootbanken zich enerzijds af en toe wel eens asociaal gedragen met de puissant enorme winsten die ze maken. Maar anderzijds besteden ze toch ook dus kennelijk heel veel geld in sport toegankelijk maken en de sociaal-maatschappelijke aspecten van de sport te promoten in het land. Dus hulde daarvoor.
1: Terugkomend op een aantal BV Sport updates geleden. Precies zijn 2 geleden. Toen heb je een kleine analyse losgelaten op de Champions League en de clubs daarin. Die zich hebben geplaatst natuurlijk voor de hoofdfase van het toernooi. Welke sponsors, welke kledingmerken er eigenlijk meedingen in het toernooi. De strijd achter de strijd. Datzelfde heb je nu eigenlijk ook gedaan voor de Vriendenloterij Eredivisie.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ook omdat ik mezelf ook enigszins, ik vond mezelf gaan twijfelen over de effectiviteit van shirtreclame in ons betaald voetbal. Toen het een 20 of 25 jaar geleden werd geïntroduceerd, toen was het natuurlijk nieuw en toen stonden bij wijze van spreken de sponsors in de rij om een club te adopteren. Maar als je dat nu op een rijtje zet, dan ben ik er bijna van overtuigd, als je een onderzoek zou doen in de Nederlandse markt en bij de voetbalfans, dat er van de 18 clubs in de Eredivisie, dat de meeste fans misschien maar 3 of 4 uit hun hoofd weten te zeggen wie de shirtsponsor is. Want als ik bij mezelf ook een test deed, toen kwam ik ook niet verder dan 6. Terwijl ik toch een absolute vakidioot ben en me dagelijks bezig hou met deze dingen. Dus het fenomeen shirtreclame, SEC, is niet meer echt gewild kennelijk en trekt bedrijven aan, bouwbedrijven, een staalbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een zonneplanenergiebedrijf, een verzekeringsbedrijfje, waarvan we de namen niet eens kennen. We weten allemaal dat Ziggo op het shirt staat van Ajax. Hetgeen trouwens aan het eind van dit seizoen gaat stoppen. Dus ik ben benieuwd wie daar de opvolger wordt. We weten allemaal dat Mediamarkt bij Feyenoord op het shirt staat. We weten allemaal dat PSV Brainport Eindhoven heeft. Dat weten we wel. En misschien weten we AZ ook nog wel met AFAS. Want dat is ook al een heel lang huwelijk. Maar voor de rest is het een groot vraagteken. Dus ik beraad ook de adviseurs in dit vak en ook de potentiële shirtsponsors aan. Wees voorzichtig met alleen maar dat shirt kopen. Want de consument die weet het nauwelijks meer. Dan heb ik ook de kledingmerken even op een rijtje gezet. En dat vind ik ook weer opvallend. Er is er maar eentje met Nike. En dat is AZ. Zijn er ook maar drie met Adidas. Onder andere Ajax natuurlijk. En er is er dan nog eentje Feyenoord natuurlijk met Gestor. Maar alle andere zijn mensen, merken zoals Robij, Meba, Rea. Dus ook weer daar geldt dat kennelijk toch minder interessant is geworden dan het was. En dat de kledingmerken wel degelijk nog zeer zwaar sponsoren in de sport. Maar dat ze op een andere manier doen dan alleen maar een betaald voetbalorganisatie te adopteren en die van kleding te voorzien. En dan maar hopen dat klanten trekt in de omzet.
1: Terugkomen toch even op die shirtsponsors. Want bijvoorbeeld Willem II speelt dan nu zonder shirtsponsor. Die hebben eigenlijk bijna het klassieke shirt. Nu weet ik dat jij en ik daar vaker natuurlijk wel een gesprek over hebben gehad. Maar soms wordt het een beetje gezien als een soort teken van armoe of zo. Dat een club zonder shirtsponsor speelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want ik denk dat het juist... Ja, persoonlijk misschien, maar dat is dan puur esthetisch. Ik vind het eigenlijk wel mooier als ze gewoon zo'n clean shirt hebben.
2: Ik ben het met je eens. Kijk, het Barcelona shirt was mooier zonder dat logo van Spotify erop. Dus daar ben ik absoluut met je eens. Maar het is echt wel zo, en dat vind ik ook wel een soort barometer. Als de kindertjes in Amsterdam op straat voetballen en ze zijn Ajax en ze hebben een Ajax shirt aan met TDK erop, dan zijn ze niet serieus. Als ze een Ajax-shirt hebben met Ziggo erop, dan worden ze serieus genomen. Als ze een blanco Ajax-shirt erop zetten, vinden misschien mensen het wel mooi. Maar dan worden ze toch door hun vriendjes, denk ik, gepest van... kan je geen officieel shirt voorloven of zo. Ik vind dat een beetje... daar heb ik mixed feelings over. Enerzijds, het officiële Ajax-shirt is met Ziggo erop. En de kinderen die daarin willen lopen en de mensen die op de tribune zitten... je ziet nu nog steeds oude Ajax-shirt ook op de tribune. Maar toch... je wordt meer serieus genomen, heb ik het idee, onder de fans en onder de echte fans, als je dat Ziggo-shirt draagt. Dus enerzijds ja, een blanco shirt is eigenlijk veel mooier. Maar aan de andere kant, de serieusheid en de effectiviteit van het Ziggo-logo erop is wel degelijk belangrijk. Maar ik voeg daar direct aan toe wat ik net ook al zei. Dat het wel kennelijk toch tanend is, dat het enigszins aan het teruglopen is, de interesses. En dat onderbouwt alleen maar mijn stelling dat sponsoring is veel meer dan het kopen van of plaatsen van een logo. Dat moet betekenen dat je ook met Ajax, als je op het shirt gaat staan, leuke dingen gaat doen voor de jeugd in de wijken, et cetera. Dat je de sociaal-maatschappelijke functie van Ajax, die Ajax heeft, dat je die ook optimaal gaat benutten. En dan scoor je als sponsor veel meer geloofwaardig, veel meer consistent dan alleen maar hopen dat je het shirt in beeld krijgt.
1: Voor nu mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En wij spreken elkaar volgende week vanuit Move in Amsterdam.
2: Absoluut, Robert. Tot dan. Tot zover.

All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt?

0: clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Hier gaan we ermee in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Dat is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, ik,

0: het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
1: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaf mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
0: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hé, hier ga ik mee verder?
1: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
0: Er zijn al de trainers op die dag. Jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
1: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
0: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
1: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
0: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
1: Vooral mentaal, tijdens de races, of je jezelf cool kan houden, keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
0: En hoe ver ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
1: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
0: Hoe fysiek is het kart eigenlijk?
1: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races. Dus daar valt het dan nog wel wat mee. Maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints. En dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
0: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
1: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
0: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
1: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd. En daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen, in mijn tweede jaar, ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. En daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
0: Ja, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
1: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
0: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
1: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is ook eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
0: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
1: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
0: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
1: Ik ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. En voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
0: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
1: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is ja, niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon ja, lekker aan zo'n races meedoen.
0: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
1: Ja, ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
0: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
1: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races. Of 12 uur race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprint races. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
0: Als we het hebben over jouw spaardoel Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
1: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
0: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen. Of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. En, ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe. Waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
0: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
1: Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Peel Sports Radio Live.
1: 85-voudig handbal international Mark Bult die is sinds deze week de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Hij volgt per direct Staffan Olsson op wiens contract niet werd verlengd. En het wordt een interessante nieuwe uitdaging voor Bult. Te meer omdat hij het bondscoachschap gaat combineren met zijn huidige job als hoofdcoach bij het Duitse HSG Nordhorn Lingen in de Zweite Handbal Bundesliga. Hoe is het nou eigenlijk om bondscoach te zijn en hoe kijkt hij richting zijn eerste doel, namelijk kwalificatie afdwingen voor het EK in 2028? Ik ga er met hem over in gesprek. Mark, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. En wat je ook hebt gezegd, een hele leuke uitdaging. En een vooral ook een enorme eer voor mij natuurlijk.
1: Wanneer kwam dat eerste contact met de NHV voor deze rol?
2: Nou, voor deze rol al echt een tijdje geleden. Al 3 jaar geleden eigenlijk al. Dat we met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk onze ideeën uitgewisseld. Toen heeft het NFV voor Staffan Olsson gekozen. En nadat bekend is geworden dat Staffan niet verder gaat, heb ik me weer beschikbaar gesteld en zijn we weer in gesprek gekomen, nog een keer ideeën uitgewisseld en toen is het eigenlijk vrij snel gegaan.
1: Ja, dus je had niet, nadat ze jou de eerste keer niet had gekozen, zoiets van, dan hoeft het de tweede keer ook niet voor mij.
2: Nee, absoluut niet. Want voor mij is het sowieso heel erg bijzonder om bondscoach van het Nederlands team te worden en te zijn. Want sowieso heeft Oranje altijd een belangrijke rol in mijn eigen carrière gespeeld. En vooralsnog, ook al hebben ze voor een andere coach de eerste plek gekozen, een tweede kans heeft zich aangeboden en die heb ik met beide handen aangepakt. En ik ben gewoon enorm blij en trots dat ik het mag doen.
1: Nou, uiteraard bestaat er geen grotere eer, toch?
2: Ja, absoluut. Helemaal voor natuurlijk een Nederlandse trainer, coach. Zoals gezegd, zelf jarenlang ook in het Nederlands team gespeeld. En nadat ik 7 jaar geleden de keuze heb gemaakt om met mijn actieve carrière te stoppen en me te richten op het trainerschap, is dat zeker weten, stond dat heel erg bovenaan mijn lijstje. En vooral de Nederlandse trainer, een enorme eer om verantwoordelijkheid te krijgen voor het Nederlands team.
1: Nu ga je dit combineren met je huidige job als hoofdcoach in Duitsland. Was het wat dat betreft snel rond of moest er nog wel wat gecommuniceerd worden onderling?
2: Nou, het moest natuurlijk nog wel het een en ander gecommuniceerd worden met mijn huidige werkgever. Maar het is natuurlijk ook zo dat als de internationale weken eraan komen, wij met het team in de competitie gewoon helemaal stil ligt. Want er zijn gewoon weken die door de Europese Handbalfederatie zijn vastgelegd. En dan ligt de competitie gewoon altijd stil. Maar natuurlijk is het dan nog wel zaak om alles goed achter te laten. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een goede assistent trainer heb. Die ook in het verleden al een paar trainingen heeft overgenomen. Dus dat was ook, eigenlijk is het goed te doen, zeg maar. Maar we moeten wel gewoon goede regels hebben voor die tijd dat ik niet bij de club ben. En dat hebben we. En ik ben natuurlijk mijn club ook dankbaar dat ze mij die kans geven.
1: En hoe ga je het precies combineren? Want je zegt al, hè, aan de ene kant, als de internationale break is, dan ligt in principe de werkzaamheden bij de club grotendeels stil. Want dan worden er geen wedstrijden gespeeld. Je zult natuurlijk wel meer tijd moeten besteden aan het bondscoachschap dan enkel die interlandperiode.
2: Ja, natuurlijk. Eigenlijk sinds de dag dat ik ben aangesteld, ben ik er ook dagelijks mee bezig. Ik kan het tot nu toe heel goed apart houden van elkaar. Maar het is vooral noodzaak dat die eerste week, die eerste kwalificatieweek die eraan komt, gewoon goed staat met het programma zoals ik die wil hebben. Daarom kost het nu wellicht wat meer tijd dan in de toekomst. Zodat het NFV, de staf, weet hoe ik het wil hebben. En dat is gewoon belangrijk dat we daar nu gewoon veel tijd in steken. En vooralsnog is het goed te doen. Ik heb 7 jaar gewerkt bij Flensburg. Een club wat in de eerste liga uitkomt en ook Europees heeft gespeeld. En daar ken ik die stressmomenten, zeg maar. Daar hebben we altijd 2 keer in de week gespeeld en veel moeten reizen. Dus ik ben wel wat gewend.
1: Maar toch wel belangrijk dat je een goede staf om je heen hebt. Hè, die ook wel wat van de werkzaamheden wat dat betreft kunnen overnemen. Hoe ziet die verdeling in de staf eruit?
2: Ik heb ook afgelopen week veel contact gehad met Wai Wong. Assistent trainer van het Nederlands team. Die er al 3 jaar bij zit. En we moeten natuurlijk ook een klik zien te hebben. Dat we met onze gedachten op één lijn zitten. En vooralsnog na vakere belletjes met elkaar of WhatsAppies zitten we vrijwel op dezelfde lijn. En wij kennen natuurlijk de groep. Ja, ik ken de grote kern van de groep, ken ik zelf ook. Ik heb met bepaalde jongens nog samengespeeld. Een paar jongens naar Duitsland gehaald zelfs. En wij kennen natuurlijk de spelers die in de Nederlandse competitie spelen. Dus dat klikt goed. Maar vooralsnog moeten we nog een paar dingetjes doorspreken. En voordat ik die hier bespreek, bespreek ik die het liefst met de assistenten, met mijn staf zelf eerst.
1: Nee, gelijk heb je natuurlijk. Maar ja. je zegt al, dus met sommige jongens heb je zelfs nog samengespeeld. Je hebt ook een heel aantal jongens naar Duitsland gehaald. Hoe belangrijk is het om als bondscoach misschien net even die extra band, die extra klik te hebben met die jongens?
2: Ja, ik denk goed, want ik weet hoe ze menselijk in elkaar zitten. En ook sportief, zoals gezegd, met een paar jongens nog samengespeeld. Ook in nationaal teamverband. Een paar jongens op jonge leeftijd naar Duitsland gehaald, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. En ook in die tijd natuurlijk verder gevolgd en contact gehouden. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is, inderdaad, ja.
1: Als we het hebben over jouw stijl als coach, jouw stijl als bondscoach, hoe zou je die typeren of hoe zie je die voor je?
2: Ja, ik ben natuurlijk sinds 3 jaar echt chefcoach. En ik denk dat ik een open mens ben, eerlijke mens ben, van de directe aanpak hou. Ik denk dat je dan het grootste succes kan boeken met elkaar. En dat verwacht ik ook van mijn spelers en van mijn team, dat we ons 100% inzet tonen en in alles wat we doen, of dat de training is, voorbereiding op de wedstrijd, video voorbereiden op de tegenstander, wat ik net zei. En ik verlang veel van mezelf en van het team. In het verleden kan niet iedereen daarmee omgaan, maar zoals gezegd, ik ken de jongens best goed en die spelen ook allemaal in topcompetities, dus die weten ook wel wat van hun gevraagd worden. Maar, en langs de zijlijn, ja, natuurlijk heb ik daar ook wel bepaalde emoties als dingen niet goed gaan, maar ook als dingen goed gaan, dus is nog, kan je zelf meemaken, zeg maar.
1: Ja, maar ja, pas wel weer bij het kopje menselijkheid, toch?
2: Ja, absoluut, absoluut, inderdaad, ja.
1: Het eerste doel gaat zijn kwalificatie afdwingen voor het EK 2028. Hoe hard is dat doel?
2: Ja, het is super belangrijk dat we ons weer presenteren op een groot toernooi. Alleen ook al om het feit omdat je dan een kleine kans hebt om nog het Olympische kwalificatietoernooi te halen. En ik denk ook dat we, ik ben zeker ervan dat we kwaliteit in deze team hebben om op een EK of een WK te staan. Eigenlijk is het vrijwel verplicht om op zulke toernooien te staan, als je ziet waar die mannen allemaal spelen. En daar gaan we natuurlijk alles aan doen, alle tijd en energie erin investeren, dat we die eerste week zo goed mogelijk spelen en successen boeken. Eerste wedstrijd thuis tegen Finland. Daar ligt de eerste natuurlijk helemaal de focus op. En daarna Litouwen. En het is gewoon super belangrijk om in die eerste week in ieder geval die twee wedstrijden te winnen. Zodat je het voor jezelf de rest verloop van de kwalificatietoernooi iets makkelijker maakt, zeg maar.
1: Hij noemt Finland en Litouwen al. Dat gaat in november plaatsvinden. Hoe werk jij met je staf, met je groep, maar ook zelf nu toe richting die eerste week?
2: Ja, zoals gezegd, ik heb veel contact met Wai. Die heeft me al 2 wedstrijden van beide landen gestuurd. Die ga ik natuurlijk binnenkort analyseren. Die gaan we ook met de ploeg zelf analyseren en met de staf intensief analyseren. Zodat we daar ook in ieder geval niet voor verrassingen komen te staan. Maar het is ook vooral belangrijk dat we... dat ik vooral bepaalde structuur wil inbrengen in het team wat vooral verdedigend aangaat. Want daar heeft het wel vaker aan gelegen, vind ik. Aanvallend moeten misschien 1-2 dingetjes moeten worden veranderen. Maar zoals gezegd, dat heb ik ook liever eerst met het team over, voordat ik hier erover ga praten. Maar ik denk ook dat het vrijwel bekend is wat voor kwaliteit het team heeft aan aanvallend opzicht. Ja, enorm veel snelheid, maar ook met bepaalde spelers die de kracht hebben om van afstand succesvol te kunnen zijn. Maar zoals ze zegt, die filosofie wil ik eerst met mijn team gaan bespreken. En ook natuurlijk in de eerste week al laten zien op het veld, zodat mensen zich ook identificeren kunnen met het speelstijl wat wij spelen, wat ik wil spelen.
1: Nu is dromen iets fantastisch. Hè? Dat kunnen wij als mensen heel erg goed. Wat is nou jouw ultieme droom als bondscoach van Team NL Handbal?
2: Nou, de mannenhandbal, Europees gezien, is de top is gewoon heel erg breed. Ja, je hebt echt 5, 6 landen die ja, om de titels meespelen. En dan heb je een heel breed ja, kwaliteit aan landen die ook goed handbal kunnen spelen. En daar horen wij ook bij. Het zou fantastisch zijn dat we bijvoorbeeld op het EK ja, in de top 10 kunnen halen. En dan heb je al heel veel bereikt. En dan heb je waarschijnlijk ook een kleine kans ja, dat je Olympisch kwalificatietoernooi kan spelen. En als wij ooit een keer Olympische Spelen kunnen halen, dat zou fantastisch zijn. En ja, dat is voor mij als bondscoach een ultieme droom.
1: Ik wil zeggen, het is überhaupt al mooi als we de Olympische Spelen als handbalmannen kunnen halen. Maar als je dat zelf dan nog als bondscoach mag doen, dan is dat helemaal mooi.
2: Ja, absoluut. Absoluut. En wat ik zeg, ja, de verwachtingen zijn wellicht hoog. Omdat we ook een bepaalde kwaliteit in de ploeg hebben. En zoals ik ook al eerder heb gezegd, de verwachtingen zijn ook ja, terecht. En het is aan ons om die waar te maken. En natuurlijk een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. Wat lastig om dat te bereiken. Maar step by step, zoals gezegd, de eerste stap die we kunnen maken is onze thuiswedstrijd tegen Finland.
1: Precies, en dat is aankomende november in aanloop dus naar het EK 2028. Mark Bult, de nieuwe bondscoach van onze Team NL handbalmannen. Dank voor je tijd en alvast succes met de aankomende uitdagingen.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboektalent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor oktober is dit de 17-jarige karter Jason Jansen. De talentvolle racer heeft een aantal succesvolle seizoenen achter de rug, waarin hij onder meer de Dutch Racing Series Nationals en de Formule Karting Nederland wist te winnen. Nu is de blik alweer gericht op 2027, waarin er hopelijk ook internationale races, zoals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België op de rol staan. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jason, hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, allereerst ben ik benieuwd. Karten, het is denk ik de droom van menig jongen om heel hard te gaan. Maar hoe is dat eigenlijk bij jou ooit begonnen?
2: Nou, het is bij mij begonnen. Ik keek altijd vroeger heel vaak Formule 1. Vond dat het leuk om te kijken en ik wil zelf ook gewoon eens een keer beginnen aan racen. Dus toen kwam ik online, kwam ik een post tegen van dat er iets te volgen was in de buurt. En daar ben ik toen een keer mee gaan doen. En vanuit daar ben ik ermee verder gegaan.
1: Ja, je zegt, het begon dus eigenlijk met iets in de buurt. Waar begin je dan aan dat hele traject? Want dan kom je dan gewoon aanlopen van, hey, ik ben Jason, hier ben ik, laten we beginnen. Of komt er wel wat meer bij kijken?
2: Ja, het was gewoon, je kon je gewoon inschrijven voor die training en kon je gewoon voor de fun meedoen. En dat beviel me heel goed, het ging ook heel goed. En daardoor ben ik ook gewoon vaker en vaker gaan karten.
1: En op welke leeftijd was dat dan zo ongeveer?
2: Toen was ik volgens mij 13 jaar.
1: Daar is dus voor jou eigenlijk dat traject begonnen. Je zegt al, het ging eigenlijk gelijk al best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Had je ook al het idee van, hey, dit kan nog wel eens iets gaan worden?
2: Ja, eigenlijk wel. Want we gingen eigenlijk echt al vanaf het begin ging het heel goed. De coaches die maakten dat ook. En die gaven mij ook advies om gewoon eens mee te doen aan wedstrijden. En dat heb ik toen ook gedaan. En toen merkte ik ook echt van, het ging eigenlijk heel goed en ik heb veel potentie.
1: Deed je er daarnaast eigenlijk nog een andere sport bij? Of was dit het eerste wat op je pad kwam waar je dacht van, hey, hier ga ik mee verder?
2: Ja, ik deed nog voor de leuk, deed ik wel voetballen bij de lokale club. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de fun. Maar dat heb ik eigenlijk sinds ik toen aan het karten ben begonnen, ben ik daarmee gestopt eigenlijk.
1: En zei al, de trainers op die dag, jij viel hun al gelijk op. Die zeiden van, goh, ga eens wat races rijden. Hoe begin je daaraan eigenlijk?
2: Ja, we hadden van die lessen waar ik meedeed, dat was van een van Den Hartog. En die organiseerde een clubkampioenschap. En dat waren dus races. En dat was dus binnenkort op de locatie waar ik elke week kwam te trainen, was er een race. En dan zeiden ze dat ik daar aan mee kon doen.
1: En daar heb je dus aan meegedaan. Hoe was dat?
2: Dat was heel leuk. Dat was mijn allereerste race en die had ik ook meteen gewonnen. Dus dat was ook echt een fantastische prestatie.
1: Nu is karten natuurlijk veel meer dan enkel een beetje gas geven en goed sturen. Wat komt er eigenlijk allemaal bij de sport kijken?
2: Vooral mentaal. Tijdens de races of je jezelf cool kan houden. Keuzes maken. Ook strategisch, je moet bij veel van de races moet je pitstops maken en alles. Er zijn echt heel veel verschillende dingen waar je mee rekening moet houden.
1: In hoeverre ben je daar zelf tijdens de race ook mee bezig? Of heb je daar ook wel hulp van je team, zeg maar, langs de kant?
2: Ja, ik krijg bijna bij elke raceweekend krijg ik wat hulp van het team. Die staan dan naast de baan. Die gaan mij dan geven mij dan signalen van. Wanneer moet ik pitten? Doop ik uit op degene achter me of voor me? En alles die helpen mij tijdens de race.
1: Hoe fysiek is het karten eigenlijk?
2: Voor mij valt het wel mee, omdat ik het nu ook best wel doe. Het is natuurlijk wel nog steeds heel fysiek. Het ligt ook wel aan wat van baan je bent. Maar ik doe voornamelijk veel sprintraces. Dat zijn van die korte races, dus daar valt het dan nog wel wat mee, maar als je bijvoorbeeld een endurance race doet van een paar uur, dan heb je van die wat langere stints en dat is best wel heel intensief. Dus het is, voor mij valt het wel wat mee, maar het is wel heel, ja, heel fysiek.
1: Nou, moet je er ook fysiek wat voor trainen of valt dat nog wel mee?
2: Ja, ik doe nu huurkarten, dan valt het nog wel mee. Maar als je bijvoorbeeld zou kijken naar het Formule 1 of zo, wat Max Verstappen doet, die zal dan ook echt flink aan de bak moeten gaan met trainen. Maar bij mij valt het nog op zich nog wel wat mee. Ik hoef niet echt heel intensief te trainen daarvoor.
1: Hij zei, je bent ongeveer op je 13e begonnen. Je bent nu 17. Nou ja, een kleine rekensom, dat is ongeveer 4 jaar. Wat heb je zo al in die afgelopen 4 jaar mogen doen?
2: Nou, ik heb in mijn eerste jaar, daar heb ik dus alleen eigenlijk die trainingen gevolgd en daar heb ik toen ook een paar wedstrijden gedaan. Daarna heb ik toen in mijn tweede jaar ben ik toen aan het clubkampioenschap, echt voor het hele kampioenschap meegedaan. En die had ik toen ook, had ik ook gewonnen, dat kampioenschap. En toen heb ik een uitnodiging voor het raceteam van Den Hartog gekregen. En daar heb ik toen, ben ik toen aan mee gaan doen. En daar heb ik toen mezelf ingeschreven voor in 2025 voor het Nederlands kampioenschap karten. Daar heb ik aan heel veel van hoog niveau toernooien meegedaan. De Dutch Indoor Karting Championship. Daar heb ik in dat jaar heel veel ervaring op gedaan. En dit jaar ben ik nu aan vrijwel elke hoge toernooi. Het Europees kampioenschap. Ik heb ook het wereldkampioenschap gedaan. Heb ik allemaal gedaan. En nu ben ik weer bezig aan het Nederlands kampioenschap. Sta ik ook in de leiding van het klassement. En ik ben nu gewoon heel veel op hoog niveau aan het rijden.
1: Nou, dat gaat dus heel erg goed. Je rijdt bij Den Hartog Racing. Wat voor een team is dat om voor te rijden?
2: Ik reed daar, dat heb ik tot begin dit jaar heb ik daar gereden. Het was een heel, heel leuk team om te rijden. Het waren hele vriendelijke en goede coaches. Zij hebben mij natuurlijk gewoon echt heel goed geholpen tot waar ik nu ben. Dus ja, het was echt gewoon een fantastisch team.
1: En ben je dan nu ook aangesloten bij een team of rij je voornamelijk gewoon zelfstandig?
2: Ik ben nu aangesloten bij een nieuw team, dat is Talent Factory. Dat is eigenlijk de concurrent van Den Hartog, kun je wel zeggen. En ja, dat is zo eigenlijk net voor mijn gevoel een wat sterker team. Die hebben wat meer ervaren rijders en die rijden ook gewoon meer op hoog niveau. Daar geven ze ook meer coaching en alles.
1: Dus eigenlijk een goede volgende stap, zeg maar, om weer beter te worden.
2: Ja, precies.
1: Nou ja, het jaar 2026 nog niet voorbij, wel al heel erg succesvol. Hoe lang duurt het seizoen eigenlijk nog?
2: Hoe lang? Ja, tot begin december eigenlijk. Dan zou ik mijn laatste race hebben, denk ik.
1: En waar gaat dit seizoen jou nog brengen?
2: Ben nu bijvoorbeeld onderweg naar Oldenzaal voor de Dutch Outdoor Karting Championship. Maar het is denk ik nog vooral op nationaal nog het NK afmaken. Voor de rest nog niet heel veel meer eigenlijk.
1: Nu is karten het beginstation natuurlijk van heel veel mooie autosportcarrières. Wat is jouw toekomstdroom eigenlijk binnen de autosport?
2: Mijn toekomstdroom is gewoon, gewoon professioneel racer te worden. Je zou normaal denken van iemand die aan karten begint, die zou heel graag in de Formule 1. Dat is voor mij, als ik heel realistisch ben, dat is niet echt makkelijk te doen. Het is heel, heel duur natuurlijk ook, maar ik hoop gewoon ergens professioneel gewoon ergens te komen op echt van die echte autobanen, autocircuits gewoon. Lekker met van die raceauto's rijden, zoiets zou ik gewoon lekker laten willen doen en gewoon lekker aan zo'n races meedoen.
1: Heb je dan een raceklasse wat dan nu in je hoofd zit, waar je aan denkt, waar je denkt van hé, dat zou eigenlijk wel heel erg mooi zijn?
2: Ik heb al eens naar wat gekeken. Dat zijn bijvoorbeeld Porsche Supercup, GT3, zoiets waar Verstappen ook aan mee had gedaan, op de Nürburgring en van alles. Dus zoiets eigenlijk gewoon.
1: 2027, daar zei je, daar ligt de focus op een nog hoger niveau. Internationale races, wellicht nog wel wat er op je pad komt. Hoe ziet jouw 2027 er een beetje uit?
2: Mijn 2027, dat is denk ik vooral op de hogere klasses te rijden. Ik rijd nu bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap bij de lightweight. Ik wil nu echt overstappen naar senior en dat ook echt overal te blijven doen. En ik wil denk ik ook wat meer op, want ik doe nu heel veel sprintwedstrijden op hoog niveau. Ik wil ook meer van die endurance races op hoog niveau en dan ook van de 24-uur races Of 12-uur-race of wat het ook is. Gewoon van die hele lange sprintraces. Dus ik denk dat daar vooral de focus op gaat liggen. En natuurlijk ook gewoon nog steeds de grote toernooien.
1: Als we het hebben over jouw spaardoel op Talentboek, want nou ja, Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Waar spaar je momenteel voor?
2: Ik spaar momenteel gewoon voor om aan de races te deelnemen. Het is natuurlijk best wel duur en alles. Dus ja, dat sparen dat helpt ons gewoon voor de trainingen, de races en het reizen om daar naartoe te komen en aan mee te doen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het euvel van de autosport. Het is, zeg maar, er zijn een hoop goedkopere sporten om uit te kiezen.
2: Ja, dat is zo, ja.
1: Jason, mochten er mensen nou ja, zijn die jou willen volgen in jouw weg richting de autosport top, hoe kunnen ze dat het beste doen?
2: Ze kunnen me het beste volgen op Instagram. Op Instagram dan maak ik posts van mijn wedstrijduitslagen of waar ik ben en alles. Waar heb ik dit weekend heb ik een race. En ze kunnen me ook volgen op WhatsApp. We hebben ook een WhatsApp-kanaal. Ze heten allebei Jason Jansen Karting. Daar kun je ons op vinden. Ja, dat maak ik gewoon alle posts over wat ik doe, waar ik ben en gewoon mijn resultaten.
1: Nou, in ieder geval heel erg gaaf om te gaan volgen. Jason Jansen, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met alle mooie races die komen gaan.
2: Dank je wel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.